0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat Ohio is een democratische gouverneurskandidaat belaagd door een man met een vuurwapen. Beveiligers konden hem op tijd tegenhouden. Meerdere omstanders raakten daarbij gewond. Hij bleek naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Wat hij precies van plan was, wordt nog onderzocht. De oproerpolitie in het Zuid-Engelse Portsmouth heeft moeten ingrijpen bij een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten. Gemaskerde mannen probeerden bussen tegen te houden waarin 140 migranten zaten. Zij werden onderschept door de kustwacht toen ze per boot het kanaal tussen Frankrijk en Engeland wilden oversteken. Minstens 5 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van Miami. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot voorbij het einde van de landingsbaan, kwam terecht op een autoweg en raakte daar meerdere voertuigen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Nog 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. En in Duitsland is nog steeds een klopjacht gaande op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos. Maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden.
2: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De rechtsradicale partij AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de partij net geen 44% van de stemmen kreeg. En dat is niet genoeg om alleen te regeren, zoals de leider wel graag wil. De app Snapchat wordt voor de tweede keer in korte tijd aangeklaagd. Volgens Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en vindt Snapchat winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van de gebruikers. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. In juni sleept een andere stichting het bedrijf ook al voor de rechter. Bij een Oekraïense droneaanval op een havenstad op de Krim is een meisje om het leven gekomen en vielen 3 gewonden. Dat meldt de Russische gouverneur op Telegram. De afgelopen dagen gingen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner op bezoek bij president Poetin en Zelensky om te praten over het stoppen van de oorlog tussen de landen. En een democratische gouverneurskandidaat is in de Amerikaanse staat Ohio belaagd door een man met een vuurwapen. De beveiliging greep op tijd in, wel raakte daarbij een aantal omstanders gewond. Het is nog onbekend wat de man van plan was. Hij bleek uiteindelijk, naast het vuurwapen, ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag een mix tussen wolken en zon. Het wordt 22 graden aan de kust. In het binnenland temperaturen van maximaal 28 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De rechtsradicale partij AfD heeft zoals voorspeld de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde met bijna 44% van de stemmen alleen net geen absolute meerderheid, wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle andere partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met AfD. De Nederlandse make-up-artiest Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakt een replica van een lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede wordt verricht. Tuiten noemt de winst onverwacht en is erg vereerd. Voor de tweede keer in korte tijd wordt de app Snapchat voor de rechter gesleept. De app zou verslavend en niet veilig voor kinderen zijn, vindt Stichting Massaschade en Consument. Die eist onder andere een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarige gebruikers. In juni startte een andere stichting ook al een zaak tegen het bedrijf. En bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden.
3: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Dit is het station van... Bo.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn gewonnen door AfD. De rechtsradicale partij kreeg bijna 44% van de stemmen, wat alleen net geen absolute meerderheid is. Dat betekent dat de partij niet alleen kan regeren en andere partijen nodig zou hebben. De opkomst was de hoogste sinds 1990. In Groenland wordt vandaag een belangrijke stap gezet in de samenwerking met de EU. Er zouden honderden miljoenen euro's aan investeringen zijn beloofd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kwam gisteren aan in het land. Het bezoek ligt politiek gevoelig omdat ook Amerika aanspraak maakt op Groenland. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. En de app Snapchat wordt voor de rechter gesleept. Volgens de Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en is winst belangrijker voor het bedrijf dan de gezondheid en veiligheid van haar gebruikers. Er worden een schadevergoeding en maatregelen geëist. Het is de 2e rechtszaak in korte tijd tegen Snapchat. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en wolken. Door 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: avond toch wel licht, hoor. Ik weet niet. See you in Stars van Turnstile bij Kink. Ja, net 6 uur geweest. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Nou, ik ben er met jou aan het doen. Maar ik ben onder het grof van een beetje koffie en... de geur van verse honing over een bakje kwark. Probeer aan het wakker te worden. Op maandag 7 september, goedemorgen. Het wordt een warme dag vandaag. Je zou denken, nou, september, we gaan nu de herfst in. De pompoenen die kunnen wel worden uitgesneden in de tuin worden gekwakt. Dat valt.

vind het ook ergens wel savage, hoor. Dat je gewoon zo'n iconische tekst als That's Me in the Corner... dat je gelijk denkt, hey, ja, die ken ik, R.E.M. Dat je die gewoon op de nieuwe gebruik zegt, nee. Mijn nieuwe liedje. K.O., nieuwe band, That's Me, uit Kink XL. En ze zingen letterlijk That's Me in the Corner. Waarbij je inderdaad ook de grap kunt maken dat je bij de supermarkt... een pak mienesjes koopt, die in de hoek zet en dan... Hey, moet kijken. That's Me in the Corner. Ik zit nog een klein beetje in mijn hoofd met de Kink 90's Top 500. Afgelopen vrijdag was er de zinderende, spetterende finale... van de 500 beste liedjes uit de jaren 90. En daar zat natuurlijk ook That's Me in the Corner, R.E.M., Loser My Religion in. We laten de 90's niet los, hoor. Die blijven gewoon lekker draaien. Maar ook weer zeer muziek van nu. En dat is in dit geval die K.O.

Ja, klein, ja, het is wel een klein beetje ook weer teruggrijpen op de 90s. The Prodigy speelt binnenkort in Nederland. En deze week maak je bij Kink kans op kaarten. Ja, zoals jij... Ik kan me voorstellen als je maandagochtend zo net wakker... en je denkt dat je jezelf nog niet op een, een rave-achtige setting bij The Prodigy ziet staan... Maar ik ga het wel voor je mogelijk maken. Want de Kinkprijsrijd komt gegarandeerd langs als je mooi stuurbericht. En dan ga je gratis naar Kink Presents The Prodigy.

0: van The Gold Album, Weezer. We might as well be strangers. Nieuws vanaf 7 komt eraan. Daarna onder andere de Black Keys, Snow Patrol en Stone Temple Pilots.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentemmen in het Verre Oosten?
8: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: Half 7. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij regionale verkiezingen in Duitsland heeft de radicaal-rechtse partij AfD net te weinig stemmen gehaald om alleen te regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de AfD extremistisch. In Miami zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig. Dat schoot aan het einde van de landingsbaan een weg op en vloog in brand. Er raakten ook 5 mensen gewond. En Maarten van der Weijden is vlak na zijn zwemtocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland, melden verschillende media. Hij was onderweg al ziek en moest daardoor voortijdig stoppen. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost voor de 22 tot 28 graden.
20: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad. Tussen Wochnum en Avenhoorn. 5 kilometer, 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
21: Kink.

0: Veenstra.
1: Ja, Just Say Yes, No Patrol, hoor je naar Stone Temple Pilots. Dit is Interstate Love Song bij...
2: Kink. Maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

Snow Patrol en Just Say Yes bij Kink. Goeie maandagmorgen. Hey. Het is 7:10. En er komen al de hele weekend berichten binnen bij Kink van mensen die ontzettend genoten hebben afgelopen vrijdag of zaterdag van The Black Keys in Avas Live. Of ik daar iets van wil draaien. Nou ja. Tada! Graag gedaan. Gold on the ceiling nu.

7. En nog heel even terugkomen op Black Keys die ik net nog draaide. Ik draaide Gold at the Ceiling. Ik krijg een foto van Job. Nou, over Gold at the Ceiling gesproken, stuurt hij bij die foto, die hij dus met de King Cap heeft verstuurd naar de studio, van een prachtige, ja, gouden zonsopkomst. Het lijkt echt. We zouden bijna moeten overwegen om een AI-label in de King Cap toe te voegen. Zo van, nou, dit dat ik zeker dat het echt is. Het is echt een prachtige foto. En ook Mick stuurt nog. Goedemorgen, Michiel. Ik wil jullie nog bedanken voor een fijne avond vrijdag. Ik ben met jullie kaart naar de Black Keys geweest en het was fantastisch. Graag gedaan, Mick. En al die anderen die bij King Presents de Black Keys zijn geweest afgelopen vrijdag en zaterdag in Ava's Live. Hebben we nog meer leuke dingen? Oh ja, zeker wel. Iets andere orde. The Prodigy staat 28 november in een Ziggo Dome. En als je deze week de King prijzigheid voorbij laat komen,

0: in voorbereiding voor Snapchat vanuit Nederland. Nederlandse instanties klagen Snapchat aan. Waarom nu dan weer? Michiel Frazenstorm vertelt je er alles over. In de ANP van het van 7 uur. Met gelijk erachteraan. Metallica. En niet alleen Metallica, ook de nieuwe personal trainer hoor je zo meteen. En editors! Dus Metallica, personal trainer en editors komen sowieso op de radio. En daarna... dat bepaal jij. Wat zou je graag willen horen om je maandag te willen beginnen? Wat kan ik voor jou op de radio knallen als Kinkstart? Kun je heel simpel laten weten. Pak je telefoon, open de Kink-app en vertel mij, wat wil jij horen?
1: Kink. 18 plus, speel bewust.
2: Is dat echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 80.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan boti?
8: Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD een monsterzege gehaald bij regionale verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar ze hebben geen absolute meerderheid, dus ze kunnen niet alleen regeren. De vraag is wie er met AfD wil samenwerken. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de partij extremistisch. In Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot en in brand vloog. Er zijn ook 5 gewonden. Er was veel rook en het vliegtuig van Amazon botste op verschillende voertuigen. Mensen daarin kwamen klem te zitten. Volgens CNN was er voor de botsing geen alarmsignaal van de piloten. Snapchat krijgt in ons land weer een rechtszaak aan zijn broek. Het is de 2e keer in korte tijd dat de app wordt aangeklaagd door een Nederlandse claimstichting. Snapchat zou voor kinderen verslavend zijn en niet veilig. Volgens de claimstichting heeft een gesprek daarover met het bedrijf achter Snapchat niks opgeleverd. En zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn zwemtocht voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland. Hij had onder meer een te laag zuurstofgehalte en een te hoge hartslag. Even schrikken, schrijft hij op Insta. Na 2 dagen was hij weer thuis. Hij was tijdens de zwemtocht ook ziek en moest hem afbreken. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het al drukker te worden onderweg. Een paar files vallen al op, vooral omdat ze zo vroeg al zo lang zijn. Zo heb je een uur extra op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook de A7, Den Oever-Zaanstad, valt op. Dik een half uur tussen Abbekerk en Avenhoorn. 7 kilometer komt door bergingswerk. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. En tenslotte nog drukt op de A15 naar Gorkum vanuit Nijmegen tussen Ochten en Tiel. 5 kilometer en 20 minuten extra reistijd.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
5: Ah, maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

0: minuten over zeven. Goeie maandagmorgen. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Maurice die reageert op de nieuwe personal trainer die je net hoorde. Tyrus Kidd heet hij. En die zegt, goeiemorgen. Onder het mom, a dirty mind is a joy forever. In mijn Winamp, want ik ben van de generatie pragmaten. Hij luistert via Winamp naar Kink. Schuift de titel en artiest heen en weer. En als hij op zijn einde schuift, staat de artiest er nu net niet helemaal op. En is de artiestennaam niet personal trainer, maar anal trainer. Hij zal altijd nog onal trainer, toch? Want het is personal. Dat kan nee, Maurice. Dan wil je ook gewoon dingen zien. Kijk maar. Applausje voor Xander, want die gaat gewoon elke dag 23 kilometer op de fiets naar werk. Vandaag wel iets lekkerder, want hij heeft een nieuwe elektrische fiets gekocht. Laat hij weten, dus hopelijk gaat het iets relaxter. Kink op de oren en trappen maar. Lekker bezig, Xander. En Dirk heeft zich een half uur verslapen, maar hij is toch op tijd op werk aangekomen. Hey, goed bezig, Dirkie. Maandag 7 september, goedemorgen. Het is Kink Culture Rock Radio. Deze hele week bij de prijzigheid. Die komt gedurende de hele week voorbij. Maak je kans op tickets voor Kink Presents The Prodigy. 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. En vandaag wordt het nog één dag volop zomer. Zon, wolken, droog. In het westen is het iets bewolkter. Het wordt 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten.

0: zomers wat afgelopen, hoor.
1: Kingstart.
0: Na vandaag met die 29 graden dus zakt het en is de komende dagen mee weer zo vallig wat meer kans op regen en rond de 20 graden.
2: Zo dan!
0: Goeie maandagmorgen, hé. Ik heb editors voor je. A Ton of Love.

0: A Ton of Love. Ik zeg dat het prachtig weer is. Wat maak je me nou, Michiel? Stuurt Willem. Het giet in het noorden. Sorry. Wel heel veel foto's van een prachtige zonsopkomst.
1: Echt wel...
0: Echt mooi buiten. Goed, het is maandagochtend. Ja, dat weten we wel, Michiel. Dat voelen we werkelijk aan alles. Net het nieuws misschien wel gehoord. Snapchat wordt opnieuw aangeklaagd in Nederland. Een stichting wil dat jongeren verslavende functies... zoals die streaks, weet je wel... dat je elke dag elkaar moet blijven chatten... en scores kunnen uitschakelen... en dat er ook een speciale nacht- en schoolmodus komt. Ook zou de app minderjarigen onvoldoende beschermen... tegen ronselaars, drugsdealers en grooming... via locatie- en vriendfuncties. De stichting die Snapchat nu voor de rechter daagt... eist aanpassingen en 500 tot 2500 euro schadevergoeding... per gedupeerde gebruiker. Ik ga gelijk even een Snapchat-account aanmaken, volgens mij. Snap zegt al maatregelen te hebben genomen voor veiligheid... en ook minder druk rond de streaks. En er komt binnenkort een grote veiling voor tankstations. Als je zo'n tankstation langs de snelweg ziet... dat is dan van een bepaald merk, maar die hebben het ook maar voor een bepaalde tijd. En die plekken worden binnenkort allemaal opnieuw geveld. Maar de sector die vreest dat die nieuwe veilingen... heel veel voorzieningen op de tocht kunnen zetten. Het zijn er 288 in Nederland... Want dan gaan we elkaar opbieden natuurlijk. Het is al een heel competitieve markt. En de prijzen die stijgen, maar dus ook de inkoop. Nou zijn de benzinepompsectoren bang dat de veiling ervoor gaat zorgen... dat mensen te veel gaan betalen voor die plekken. En dat jij dat uiteindelijk als automobilist weer gaat merken. Doordat je meer moet betalen voor de benzine. Of op minder plekken je broodje bal kan halen. Wat je ook maar wil natuurlijk.
2: Goedemorgen. Dit is jouw Kingstart.
0: Wat haal je nou het meest bij een tankstation? Het is niet iets waar ik dagelijks iets haal bij een tankstation. Als ik een lange weg heb, een klef broodje. Een klef broodje. En ik heb een verslaving aan, je hebt maar gemerkt nu, maar van die hele kleine driehoekige frisse mintsnoepjes. Ach, die hak ik naar achter de hele tijd, jongen. Dat haal ik het meest bij een tankstation. Even kijken, ik kreeg een berichtje binnen van onder andere Enno.
3: Nou, ik weet er wel eentje. Om lekker mee te beginnen. We moeten allemaal best wel een beetje wakker worden, denk ik. Dus ik dacht, als we nou zeg maar allemaal hard meezingen straks... met Make Some Noise van de Beastie Boys. Yeah.

klein geluksmomentje hier net. Ik sta een soort van mee te dansen op Make Some Noise van Beastie Boys. Terwijl ik koffie drink, moet je natuurlijk nooit doen. Ik mors koffie, maar op mijn zwarte broek en niet op mijn witte blouse.

Misschien ook wel met een kop koffie in een witte blouse en een zwarte spijkerbroek staat te dansen op The Prodigy in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kink presents The Prodigy 28 november. Zodra je de prijzen hoort, win je kaarten.

28 november gaat er meer dan een vonkje overslaan in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dan is het tijd voor Kink Presents The Prodigy. Smash!

0: deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy. Voor meer details, check de Kink app. Kink.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
11: Zo.
12: Interpolis. Glashelder.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Half acht. Kink. AMP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat wordt voor de Nederlandse rechter gesleept voor de 2e keer in korte tijd. Een claimstichting zegt dat de app verslavend en niet veilig is voor kinderen. Die zouden op Snapchat worden benaderd om criminele dingen te doen. In Duitsland zijn alle stemmen geteld van de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. De radicaalrechtse AfD kreeg ruim dubbel zoveel stemmen als de vorige keer, maar het zijn er niet genoeg om alleen te regeren. En 5 doden bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig in Miami. Dat schoot van een landingsbaan en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Er raakten ook 5 mensen gewond. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt 22 tot 28 graden.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits begon eerlijk gezegd wat rommelig. Er staat 120 kilometer, maar er zijn al aardig wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A2 naar Eindhoven. Tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp heb je 35 minuten vertraging. Als je onderweg bent vanuit het zuiden, is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend een file van 25 minuten. Verder nog goed nieuws over de A7, Den Oever-Zaanstad. Bij Avenhoorn is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging. En tenslotte nog de A27, Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 6 kilometer en 20 minuten nog, komt er een eerder ongeluk. Ook daar is de weg inmiddels weer vrij.

Yardex, Oud Kink XL en New Beginnings bij Kink. Het is 8:08. Goedemorgen. Deze week dus bij Kink. Kans op tickets voor Kink Presents The Prodigy. 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zodra je de Kinkprijzigheid hoort, gelijk een berichtje sturen. Ga je er misschien naartoe. Over 4 minuten een nieuwe... Nee, dit is niet helemaal waar. Wel, jawel, wel waar. Over 4 minuten. Een nieuwe Ik Was Vandaag Jaar Oud. Je gelooft het of niet, maar ik heb dit weekend iets ontdekt over iets van Disney wat ik niet wist. Kennelijk worden we al jarenlang door een heel grote Disney-film gerickrolled. Ik vertel je over 4 minuten alles over en Ik Was Vandaag Jaar Oud. Even kijken in de Kink inbox. Marloes die stuurt, goedemorgen Michiel. Je zei het al, de zonsopkomst wordt weer zo mooi. Of sta ik in de zomer gewoon niet vroeg genoeg op? Nou, misschien is het als laatste, Marloes. Maar de zomer zou nog wel een tijdje door kunnen gaan. Vandaag is 29 graden, dan de rest van de week even weer wat minder. Maar er zijn nu allemaal weermodellen. En die hebben het over dat het misschien nog wel eens met Halloween 25 graden zou kunnen zijn. Zijn ze nu al een beetje mee bezig, hè? En dat de verwarming volgens Britse weerdata pas rond de 17 november weer aanhoeft. De radiator hoeft misschien pas op 17 november voor het eerst weer... dat we daar ruzie over hebben. Trek maar een trui aan! Ach, gewoon 1 graadje erbij, dat moet er wel kunnen. We kunnen nog even. Maar inderdaad, prachtige zonsopkomst. Mooie foto's heb ik binnengekregen van Marcel, Melvin en Willem. Het ziet echt prachtig uit buiten. Echt waanzinnig.

0: met Garbage. En zometeen nog de Cardigans, Love Fool, Love Me. En Green Day, American Idiot. Maar nu eerst hoog tijd voor...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: 7:15. En dat betekent tijd om net iets slimmer wakker te worden dan dat je de avond ervoor ging slapen. In een kakelverse Ik was vandaag jaar oud. Ik kan, zeg ik gelijk bij, wel wat nieuwe Ik was vandaag jaar oudjes gebruiken. De bodem van de pot met inzendingen is in zicht. Hallo? Je hebt zelf, ik krijg een beetje last van hoogtevrees als ik in de pot kijk. Dus mocht je een goede Ik was vandaag jaar oud hebben... waar je aan een post en denkt... ah, moet ik nog een keer insturen naar die boklul van de radio. Dit is je calling, dit is je moment. Deze kwam ik zelf tegen afgelopen weekend. Je zou denken dat Disney-nerd als ik ben... dat ik alles wel weet over Disney-films. Maar dit was voor mij echt helemaal nieuw. En ik heb het ook gecrosscheckt van klopt het allemaal wel? Jazeker. Ik kan me voorstellen dat je... Nou, ook als je niet per se een heel grote Disney-kenner bent... dan ken je dit wel. Uit The Lion King. Als Simba en Nala elkaar weer terug. En Timon en Pumba staan er een beetje geërgerd bij te kijken. Klinkt deze ballade in deze prachtige animatiefilm. There's a calm surrender. Ja, dit. Can you feel the love tonight? Die. Wist jij dat je, elke keer als je dit hebt gehoord... dat je bent gerickrolled? Ja, ik opende een Insta-reel en daar zat een gast bij te vertellen... dat Rick Astley van Never Gonna Give You Up meezingt op dit liedje. Ik denk, dat zal toch niet waar zijn? Ja, maar het is toch echt waar? Elton John was begin jaren 90 in de studio om dit op te nemen. En Rick Astley was net een beetje over de hoogte... van zijn gigantische succes heen. Never Gonna Give You Up, 87. Lion King kwam uit in 94. Nou. Maar Rick was in dezelfde studio in Groot-Brittannië... als we Elton John opnam. En Elton zei, ah joh, kom er anders even bij. En niet alleen Rick, ook Gary Barlow van Take That... en zangeres Kiki Dee zijn te horen op de achtergrondvocalen van Can You Feel The Love Tonight. Ik heb ergens een geïsoleerde opname gevonden... van puur alleen de backing vocals. En ik verbeeld me ook een heel klein beetje... dat je een beetje dat dikke van de stem van Rick Astley hoort. Luister goed.

zijn puur de backing vocals van Kenny Fielder, wat met Rick Astley dus. Nou goed, maar bij deze dus. Ik was vandaag jaar oud. Mijn naam is Michiel Veenstra. Ik was 50 jaar oud. Toen ik erachter kwam dat Rick Astley elke keer mijn Rick rolt als ik naar The Lion King kijk.

Seconds bij Kink en Love Fool, 7 minuten voor 8. Ah, ja, toch. Damn. Hele weekend last van een kriebelhoest. En ik denk, nou, ik ga deze maandagochtend zo zonder last daarvan doen, maar... Sorry. Hoest? Ja, prima.

0: Nou draaien we dit al een paar maanden, maar Marijke die stuurt net iets. Ah, ik heb helemaal niet meer stilgestaan. Dit is nog het riffje van Achy Breaky Heart. Heel die platen. Nog één keer. Don't tell my heart, my achy breaky heart. Nee, dat is niet goed. Foo Fighters and Window. Bijna 8 uur aan Pebbletair. Van 8 uur. The Beatles, Stereophonics komen er allemaal aan. Ook de bekendmaking van de nieuwe Kink XL. En als jij de oppas regelt en het vervoer, dan regel ik de kaarten voor je. 28 november. Kink presents The Prodigy in de Ziggo Dome. De Kinkprijsgeit komt binnen nu en een half uur voorbij. En als je hem vangt, ga je er gratis heen.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: het is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
5: Heijn. De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat moet veiliger en minder verslavend zijn voor kinderen, vindt de Nederlandse Claimstichting. Die heeft het bedrijf achter de app voor de rechter gesleept. De stichting eist niet alleen maatregelen, maar wil ook een schadevergoeding. Het is de tweede keer in korte tijd dat Snapchat wordt aangeklaagd in ons land. In Duitsland moet de radicaal-rechtse partij AfD met andere partijen samenwerken om te kunnen regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de verkiezingen van gisteren behaalden ze een monsterzege, maar geen absolute meerderheid. De Duitse Veiligheidsdienst ziet de AfD als extremistisch en een gevaar voor de democratie. 3 branden vannacht in Breda, meldt Omroep Brabant. Eerst vlogen een Dixi en een scooter in brand en een uur later ook afval dat bij een container stond. De afgelopen maanden zijn al 20 Dixies in brand gevlogen in Breda. De politie onderzoekt of er een link is. En voor duizenden studenten in Utrecht lijkt het wel weer coronatijd. Ze volgen hun lessen voorlopig online. Een gebouw van de hogeschool is de komende weken dicht. Door een kapotte leiding is er waterschade en is ook de stroom uitgevallen. En het lukt de Utrechtse hogeschool niet om de lessen te verplaatsen naar andere gebouwen. Het weer van weer online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot 29 graden.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. We naderen de 350 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Die files met enorm veel vertraging, die zijn gelukkig wel teruggelopen. De langste file is nu 20 minuten lang. Die staat op de A2 bij Eindhoven. Ben je onderweg vanuit Maastricht, hou dan rekening met file tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. 4 kilometer, omdat er 2 rijstroken dicht zijn, komt door een ongeluk. En ook een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 20 minuten over 6 kilometer.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: Hallo.
1: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op maandag 7 september. Het wordt vandaag gewoon in het zuiden weer 29 graden. Mag ik even gewoon een handje zien van mensen die denken... ik vind het wel mooi geweest nu?
2: Ja, nee.
0: Nu dan wel ergens in mei 27. Nee, verder vandaag zonnig. In het westen is het wat meer bewolkt. Daar blijft het droog. 24 graden onder water. Tot 29 in het zuidoosten. Hallo.

0: met je doornemen welke nieuwe track je de komende week extra vaak bij Kink hoort. Wat is de nieuwe Kink XL? Begin dit jaar riepen we ze al uit tot Kink Future Icon. Toen hadden we net voor het eerst van ze gehoord. Dachten we, nou, dit zou er al eens eentje kunnen zijn. Ja, en toen zagen we ze meerdere keren live eronder op Vestrock. Toen dachten we, ja, dit is er wel eentje hoor. De eerste single waar ze mee komen sinds een debuut-EP in mei uitkwam. Figure 8. The product of crying quietly so your flatmates don't hear you. Oh, gevoelige mannen zijn er toch. De mannen van Bleach 9-3.
1: Dit is de

0: dark necessity. Een donkere benodigdheid, een donkere vereiste. Koffie en liters graag.
1: En deze week op Kink. Ja. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze hele week heeft de Kink prijzigheid tickets voor dat concert in de bek, The Prodigy. Dirk, goedemorgen.
2: Hey Michiel, goedemorgen.
0: Jij stuurt heel doeltreffend, doelmatig, wat is het ook weer? Er is iets, is een woord. Laat maar, maandagochtend, koffie. Prijzigheid groeten Dirk.
2: Ja,
0: dat is hem.
2: Ja.
0: Ja, hoeveel meer heb ik nodig aan informatie?
2: Ja, ik moest tussen het werk snel even doen, dus vandaar kort maar krachtig.
0: Kort maar krachtig en doeltreffend, dat is denk ik het beste woord. Kort, krachtig en doeltreffend. Klein blokje meer informatie heb ik nog van je nodig. Kun je 28 november in Amsterdam zijn?
2: Zeker.
0: Nou, gefeliciteerd, dan ga je naar de Prodigy.
2: Ah, oh, gaaf man, heerlijk.

0: aangevoegd. Tickets voor King Presents Topology deze hele week te winnen bij de prijzengeit. Zodra het ding voorbij komt, gelijk een bericht sturen. En wie weet sta jij op 28 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. 9:05. Oh, stom onderzoekje. Ik ben gek op stomme onderzoekjes. De grootste moderne ergernissen. Laten we zeggen, ergernissen waarvan ze 20 jaar geleden niet hadden kunnen verwachten dat dit een ergernis zou worden. Zoals een lege telefoon, haperende wifi, onbekende nummers die bellen. Nou, onbekende nummers die bellen, dat is wel een ding. Alhoewel, heel vroeg, hè? Toen wist je, ging gewoon tring-tring. Je wist niet wie er belde. Weet je, op een gegeven moment kreeg je nummerherkenning. Nou, dat was een ding, zeg. Hey. Pop, pop, pop, pop, pop. Vergeten wachtwoorden. En advertenties zonder skipknoppen. Dat zijn de grootste ergernissen uit, blijkt het onderzoek, anno 2026. Maar het allermooiste is dat bijna de helft van de ondervraagden die aangaf wat dan zo'n ergernis was, dat ze het eigenlijk ook best wel lekker vinden om er een beetje over te lopen klagen. Oké. Haperende wifi, onbekende nummers die bellen, vergeten wachtwoorden, een lege telefoon en advertenties zonder skipknoppen. Vooral op YouTube word ik er echt wel moeilijk moe van. En zeggen, ja, dan moet je premium nemen. Maar ik vind dat ook, ik vind YouTube premium. Ja, ik kijk veel YouTube, dus misschien uiteindelijk is het ook wel de moeite waard. Maar ik vind het zo duur. Dus dan maar weer vloeken en skip. En het wordt ook erger, hè? Dat, als je, volgens mij de eerste advertentie kun je dan vaak naar 10 seconden wel skippen. Maar als je iets langer kijkt, dan moet je een minuut zitten kijken naar de Haribo of weet ik veel wat. Nee, oké. Het is wat het is, mensen. Het is wat het is. 8:55. Zometeen bij Kink onder andere. Oh, dat gaan we een keer doen, hoor. De nieuwe van Fontaine's DC. Live, The 100 Youth. En David Bowie komt eraan. Kink.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Half negen. Kink. ANP Headlines.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorp. Een Nederlandse claimstichting eist dat Snapchat veiliger wordt voor kinderen en minder verslavend en begint daarom een rechtszaak. Een paar maanden terug werd Snapchat ook al aangeklaagd in ons land. Veel grote bedrijven boeken minder zakelijke vluchten. Natuur en Milieu heeft dat uitgezocht en de CO2-uitstoot is flink omlaag gegaan bij de tientallen bedrijven die meededen aan het onderzoek. En na de enorme verkiezingswinst in de deelstaat Sachsen-Anhalt moet de radicaal-rechtse AfD op zoek naar partijen om mee te regeren. Dat wil bijna niemand en de AfD heeft net geen meerderheid behaald. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte van deze ochtendspits lijkt al achter ons te liggen, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A2 bij Eindhoven. Vanuit het zuiden gezien vielen tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. Ongeveer een half uur over 4 kilometer. Door het ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam weer helemaal vrij bij afrit Rotterdam Centrum. Daar gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Vanaf Hendrik Ido Ambacht nog wel file. 7 kilometer en 20 minuten ongeveer.

Wanted Youth bij Kink. En Forget Me. 9:50. Erik en Thomas zometeen natuurlijk op de radio. Vanaf een uurtje of... nou, dat zal een uurtje of 9 zijn. Zonder de Kink 90s top 500. Die is afgelopen week geweest. Was genieten, ja. Maar hij heeft wel 90s, want om 9 uur is wel weer... zoals normaal gesproken de Kink 90s break. 3 tracks uit de jaren 90 gelijk aan kop bij Kortom. Die verder ook nog prachtige Rammstein voor je gaat draaien ook. En de nieuwe Royal Blood hoor je ook zo meteen bij Erik. Het is vandaag... 7 september, volop zomer dus, een beetje terug zomer. Het is vandaag, was hij niet met dat vliegtuigongeluk jaren geleden om het leven gekomen, was het vandaag de 90ste verjaardag geweest van Buddy Holly. Die man had dus gewoon nog kunnen leven. Dat voelt zo als ancient history, maar die man had nog kunnen leven. Doet hij niet. Wordt wel bezongen natuurlijk in een van de allerleukste liedjes uit de 90s. Dus daarom zometeen, omdat Buddy Holly jarig was geweest... het verhaal achter Weezer's Buddy Holly... rond 9:50 in Veenstra Vertel. Tot die tijd hoor je nog Hozier, de nieuwe Fontaine's DC... en nu live... You don't

0: Hoosier. Take me to church, Peking. 8 voor 9. Ja, hij kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk met een paar andere muzikanten. Over dat ongeluk gaat ook het nummer The Day the Music Died. American Pie. The Day the Music Died. Dat is de sterfdag van Buddy Holly. Buddy Holly zou vandaag 90 jaar zijn geworden. En zeg je Buddy Holly, dan zeg je sinds 94 Weezer.
1: Veenstra vertelt.
0: Een iconische naam in de wereld van de rock and roll. Heeft generaties muziekliefhebbers geïnspireerd met zijn onmiskenbare talent, maar ook gefascineerd door zijn tragische einde. Buddy Holly vestigde zich met hits als That'll Be The Day, Peggy Sue en Maybe Baby als een van de pioniers van de rock'n'roll. Maar aan die carrière kwam een abrupt einde toen hij op slechts 22-jarige leeftijd omkwam bij een vliegtuigongeval. Dit tragische ongeluk, waarbij ook muzici The Big Bopper en Ritchie Valens het leven lieten, staan nog steeds bekend als The Day the Music Died. Wat heeft Buddy Holly dan met de 90s te maken? Ja, Weezer scoorde de grote doorbraakhit met een nummer vernoemd naar Buddy Holly. Maar waarom is het eigenlijk? Veel mensen denken dat het komt omdat frontman Rivers Cuomo wel wat weg heeft van Buddy Holly. Met zijn strakke zwarte kapsel en vooral die zwarte bril. Maar het is echt puur toeval. Buddy Holly paste gewoon wat lekkerder in de tekst dan de oorspronkelijke naam die werd gezongen. Oorspronkelijk ging het er vrij namelijk over het illustere dansduo Fred Astaire en Ginger Rogers. Ooh wee you, you look just like Ginger Rogers. Ooh wee you, I move just like Fred Astaire. Dat was in eerste instantie de tekst van dit nummer. Om redenen die een beetje in de geschiedenis zijn weggevaagd, koos de band uiteindelijk niet voor de sfeer van die Golden Age Hollywood dansmoves van Fred and Ginger, maar gingen ze iets verderop in de tijd en wilden ze de rock and roll pakken. En dat werd dus Buddy Holly. What's with-

onverwoestbaar nog steeds. Buddy Holly op dienstgeboortedag. Weezer. Zometeen, Erik Kortom op de radio. 3 uur lang met de beste alternative rock. Waaronder ja, een van de mooiste nummers die Ramstein de laatste jaren heeft gemaakt. En de King 90's Break. 3 tracks uit de jaren 90. Maar welke? Jazeker, het is goed zaken doen terwijl de zon schijnt. Jazeker, het is goed zaken doen terwijl de zon schijnt. Ik vind het moeilijk, maar welke 3 90's Track zou Erik daarmee bedoelen? Je hoort ze zometeen na het nieuws van 9 uur.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat maakt kinderen kwetsbaar voor criminele uitbuiting, vindt de Nederlandse claimstichting, en de app zou verslavend zijn. Bedrijf erachter grijpt niet in en daarom worden ze voor de rechter gesleept. Het is de tweede keer in een paar maanden dat Snapchat in ons land wordt aangeklaagd. Grote bedrijven vliegen na corona een stuk minder. Volgens Natuur en Milieu daalde de uitstoot van zakelijke vluchten bij 29 onderzochte bedrijven met ruim een derde. Er zijn ook bedrijven die er niks over willen zeggen, terwijl het eigenlijk wel moet. Oud-premier Mark Rutte wordt vanmorgen voor de tweede keer gehoord door de coronacommissie. Die houdt zich in de laatste week vooral bezig met wat er geleerd kan worden van de coronatijd. Ook onder andere toenmalig zorgminister Ernst Kuipers mag zijn verhaal doen. Hij is woensdag aan de beurt. En goed nieuws voor een bedrijf in Brabant dat eindelijk toestemming heeft gekregen om auto's te maken die kunnen vliegen. De vergunningen zijn binnen. Er zijn er volgens de regionale omroep al 250 besteld, onder andere door de brandweer. De vliegende auto's hebben iets weg van een helikopter en zouden over anderhalf jaar de lucht in kunnen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot lokaal 29 graden.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een paar files die opvallen, maar het ziet ernaar uit dat het drukste moment van de ochtendspits achter ons ligt. Op de A1 richting Amsterdam nog file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 5 kilometer, 15 minuten, komt er een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verder de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nooddorp stond een kapotte auto, een pechgeval. Ook daar is de weg weer vrij. Nog een file van 15 minuten vanaf Zevenhuizen. Die kan nu dus langzaam maar zeker gaan oplossen. Dan tenslotte nog de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16-Hoven en Bergsenhoek. 3 kilometer en een kwartier extra. Er is een ongeluk gebeurd en daar is slechts één rijstrook geopend. De vertraging kan daar nog wel eens iets gaan oplopen.

Ja, goedemorgen aan deze mooie maandag. We zijn weer uit de Kink 90's top 500 getogen en inmiddels weer bij de normale dingen aanbeland. En een van die normale dingen is de Kink 90's Week van vandaag. Jazeker, het is goed zaken doen terwijl de zon schijnt. Nou, dat zou best wel eens kunnen kloppen. Jazeker, het is goed zaken doen terwijl op de zon schijnt. Waar gaat het over? Nou, over deze drie platen. En Melle en Lina hebben dat hartstikke goed.

Jazeker, het is goed zaken doen terwijl de zon schijnt. Word up, dat is vrij vertaald. Jazeker, het is goed zaken doen. Nice doing business, Louise Hosten hoorde je. En terwijl de zon schijnt, sun hits the sky. Supergrass, goed gedaan, Melle, Lina. Op deze mooie maandag, wat gaan we nog meer doen? Heel veel goede muziek draaien. Straks onder andere Rammstein en Kaiser Chiefs. Maar eerst 10 over 10. Dat is het niet, maar dat wordt het vanzelf. Dit is Royal Blood.

0: zo blij mee. Ik heb de vorige keer dat ik deze band draaide ook al gezegd. Zo blij mee dat Chrissy Hynde en haar Pretenders nog steeds gedraaid wordt hier op deze zender. Want het is een vrouw die we niet licht mogen vergeten. Ze is er nog steeds hoor, overigens. Maar die we niet licht mogen vergeten als een van de voortrekkers van de vrouwen in de rock. In de alternatieve rock en in de alternatieve muziek. Dan hebben we het over Chrissy Hynde natuurlijk van The Pretenders. Je hoorde ze met Brass in Pocket. Zometeen onder andere Placebo, Talking Heads en Phoebe Bridgers.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee,
6: proteïneshakes.
5: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
13: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
14: Sokken, la, boeken. Billy! Dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
16: Nog 309.000.
17: Oké. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding. En,
19: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
22: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
21: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
22: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
21: En als je voor jezelf werkt?
22: Ook gewoon 1 factuur per maand.
21: Ah, de NS Business Businesscard is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. En dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bikke Buddies. We doen met je mee. Plus.
24: King.

Jordan Mads van Placebo. De plaat die je nu gaat horen, daar heb ik een klein verhaaltje bij. Want toen ik een klein Erikje was, toen kwam dit uit. Ja, kan je nagaan. Zo lang bestaat de band al. Ik heb het over Talking Heads en Psycho Killer. Dit liedje had voor mij iets totaal spookachtigs. Omdat die... Dat zat in die dat rare couplet, zoals dat gezongen wordt. Zoals dat, nou ja, een beetje gemurmeld bijna wordt. En dan komt het refrein. Psycho killer, kiss you say. En ik vond dat eng. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Waarom? Weet ik nog steeds niet precies. Maar als je het nu hoort, misschien dat je dan begrijpt wat ik bedoel. Dit zijn de Talking Heads, Psycho Killer.

0: Marleen laat weten, ik had precies hetzelfde bij de Talking Heads vroeger. Die stem van David Byrne, die joeg mij angst aan. Nou, zeker in dat liedje. Verder niet zo, maar in Psycho Killer wel. Leuk, leuk om te horen, Marleen. Goed, zometeen in het volgende uur van dit schitterende maandagprogramma gaan wij onder andere luisteren naar Guns N' Roses, Elephant en Good Charlotte.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: De prijs.

0: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Vanwege de Champions League wedstrijd thuis tegen Feyenoord neemt FC Barcelona extra veiligheidsmaatregelen. Zo staan alle tickets op naam, zodat er gecheckt kan worden of Feyenoord-aanhangers wel in het uitvak zitten en niet tussen het thuispubliek. De wedstrijd is overmorgen en bijna 3000 Feyenoorders hebben een kaartje. In de buurt van Berlijn is vannacht een stroomstation in brand gevlogen. Op een andere plek werd een gat ontdekt in een hek rond zo'n station. De politie onderzoekt of het gaat om sabotage, zoals al eerder is gebeurd. Er wordt gezocht naar een man die claimt dat hij er al een tijdje mee bezig is. Bijna 2 weken na de verwoestende modderstroom staat Nepal stil bij de slachtoffers. Het is een dag van nationale rouw. Er zijn geen officiële herdenkingen, want reddingswerkers hopen nog altijd dat ze overlevenden vinden. Het dodental in Nepal staat op bijna 1400, maar er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de hulpverlening aan Gaza heeft volgens het Rode Kruis een dieptepunt bereikt. Vorige maand kwamen er nog geen 100 pallets hulpgoederen binnen. Eerder waren dat er honderden per maand. Aan de grens staan volle vrachtwagens, maar Israël laat ze niet door. Ziekenhuizen hebben daardoor te weinig spullen om alle patiënten te helpen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 tot lokaal 29 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
2: Met zometeen Guns N' Roses, Elephant, maar eerst Wolf Mother.
0: Kink.

Yesterday, zo die van Guns N' Roses. En daarvoor nog Elephant en Reptile Zoo. Het is heel leuk om, zoals vorige week, hebben we de hele week 90's aan het draaien zijn. Daar zit heel veel echt goed alternatief werk in. Want de grunge is natuurlijk een van de voortvloeisels van de jaren 90. Maar ook Guns N' Roses. En Guns N' Roses is dan gewoon ja, echt op Amerikaanse leest geschoeide recht toe recht aan rock. Die weinig alternatiefs heeft. Tenminste, je zou dat ook een alternatief kunnen noemen. Maar het is toch, het zijn toch twee verschillende genres die dan tegelijkertijd toch wel weer onder één paraplu horen. Guns N' Roses hoorde je Yesterday. Zometeen The Church en Under the Milky Way. Maar eerst Is't an Obligation.

Pretty Reckless, die heet About You. Zometeen hier op Kink, onder andere Pink Floyd, Audioslave... en een hele belangrijke dag voor Weezer-fans. Niet vandaag, maar wel in het verleden.

Want op 28 november gaat er meer dan een vonkje overslaan in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dan is het tijd voor King Presents The Prodigy. Smash!

0: van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor Kink Presents The Prodigy. Voor meer details, check de Kink app. Kink.
1: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 per se gratis. Bessel Bakproducten en Kuipen, ook 1 per se gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal en dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Kink. Dit is het station van Faith No More.
15: Met zometeen Pink Floyd, Audioslave, maar eerst Manic Street Preachers.

Trees. En met een fantastische gitaarsolo trouwens. Echt waar. Je hoorde Pink Floyd en Money. Het is tijd om je even mee te nemen in het verleden. Want ik zei het, een hele belangrijke dag voor Weezer-fans. Niet nu, maar wel vandaag op deze dag in 1994. Toen werd namelijk de single Buddy Holly uitgebracht. Het is tevens ook de verjaardag van Buddy Holly trouwens. En die werd toen uitgebracht. En dat is, kwamen we vorige week achter, de hoogste notering voor Weezer in de Kink 90's Top 500. Goed, vlakbij Kopenhagen betreedt in 1968 op deze datum, het is namelijk vandaag 7 september, een leuk bandje het podium in een gymzaal. De New Yardbirds zou niet lang na dit optreden hun eerste album opnemen. Weliswaar onder een andere naam, namelijk Led Zeppelin. Dus de geboorte van Led Zeppelin in 1968 op 7 september. En in 2024 kondigt Linkin Park officieel nieuwe zanger aan. Na het overlijden van Chester Bennington in 2017 veel geruchten over wie de opvolger zou worden. Derek Whibley van Sum 41 werd veel genoemd. Het werd een zangeres, te weten Emily Armstrong, met een absoluut fantastische strot. Die debuteerde met het nummer The Emptiness Machine. En dat ze strot heeft, hoor je nu. Dit is Heavy as the Crown.

0: Zometeen op deze nu al onvergetelijke maandagmorgen. Onder andere The Who, Gorillaz en Queens of the Stone Age.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De publieke omroep wil dat Ongehoord Nederland verdwijnt. Mediaminister Letschert is officieel gevraagd de licentie in te trekken. Een paar omroepen waren er al eerder klaar mee nadat op tv werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen ook goed zag. Presentatrice Raisa Blommestein werd al eens veroordeeld voor het beledigen van mensen van kleur. Oud-premier Mark Rutte vindt dat het kabinet in coronatijd vaker de genomen beslissingen had moeten evalueren. Dat zei hij tegen de onderzoekscommissie Corona. Rutte adviseert bij een volgende crisis elke 6 tot 8 weken niet alleen de dagelijkse problemen te bespreken, maar ook te reflecteren op de diepere keuzes daarachter. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen niet weg, maar zijn volgens de Telegraaf gestrand in de hoofdstad Jakarta. Niet ver daar vandaan barstte van het weekend een vulkaan uit. Door de hete as is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. En niet schrikken als je militaire vliegtuigen wel heel dicht over je huis hoort razen. Vandaag begint een grote oefening met militairen en toestellen uit 11 landen. Ze trainen hoe je vracht en parachutisten kan droppen. De oefening is bijna door heel het land en duurt zo'n 2 weken. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Kink.

is inderdaad een kunst die verloren gaat. Gewoon eens een keer een geheim kunnen bewaren voor iemand of over iemand of iets wat je gewoon gehoord hebt, wat je weet waarvan je denkt, oh, dat is misschien wel eens een spannend geheim. Hadden je mond erover. Het is gewoon een geheim.

0: Het is wel leuk, deze Blink-182, de rock show. Als je die even afzet tegen wat ik straks draaide, Pinball Wizard van The Who, dat kwam natuurlijk uit een rock opera. De rock opera Tommy geheten. Dus wat dat betreft zijn er weer twee liedjes die wat mij in mijn, bij mij in mijn hoofd dan opeens iets met elkaar te maken hebben. Goed, Blink-182 hoorde je de rock show. Zometeen het allereerste album van Snowfield. Snowfield? Ja, beter bekend als Editors in de Kink album Top 1000 Classic.
1: Kink. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest.
2: Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Kink Album Top 1000 Classic.
1: Het is de hoogste tijd voor de Kink Album Top 1000 Classic van vandaag. En dat is de debuutplaat van een band die eerst Snowfield heette. Snowfield. Ja, ik weet nog niet of dat de beste naam is. Vervolgens verbouwden ze de naam naar Editors, brachten de Backroom uit en dat is de plaat waar ik het over heb. Uitgekomen in 2005, staat op nummer 50 in de album Top 1000. Toen ze nog Snowfield heten, gingen ze veel op tournee om interesse op te wekken bij platenlabels. En na een pauze van een half jaar besloten ze dus om de naam te veranderen in Editors. En misschien dat dat ermee te maken heeft gehad. Maar toen was het opeens een feit. Want de band nam talloze nummers op voor dit album. Sommige die zijn door de jaren heen een keertje live gespeeld of als een B-kantje uitgekomen. De band zegt daarover: we zaten vol met ideeën, hadden oneindig veel energie, maar ik weet niet meer precies hoe we de uiteindelijke selectie hebben gemaakt. Althans, het zegt Tom Smith in 2020. Hij kijkt wel met gemengde gevoelens terug naar deze plaat. Want als hij zichzelf op die plaat hoort, zegt hij: ja, soms vind ik het goed. Op andere momenten vind ik dat we het echt beter hadden moeten doen. En soms is het gewoon ronduit tenenkrommend. Maar al met al heb ik er toch een goed gevoel bij. Nou, wij vinden het een prima plaat hoor, Tom. The Backroom van Editors is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zometeen All Sparks, maar eerst Munich.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

0: Zometeen Isabel op je radio. Ik ga je gedag zeggen. Ik wens je veel plezier daarbij. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. En jij ook. Ja toch, zeker wel. Tot morgen. Oei.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probleem.

0: Vivido.nl. Mis niks en sla je slag. Bovido.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
6: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Oud-premier Mark Rutte verdedigt zijn coronabeleid. Als iedereen zich gehouden had aan de adviezen, zoals afstand houden en geen handen schudden, waren hardere maatregelen niet nodig geweest, zegt Rutte tijdens een verhoor door de enquêtecommissie. Wel geeft hij toe dat het onmogelijk is dat iedereen de adviezen altijd zou opvolgen. 30 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp willen in de rechtszaal hun ervaringen delen. Ze maken in november gebruik van een spreekrecht. Dan wordt de zaak tegen de 4 verdachten inhoudelijk behandeld. De explosie op de tarwekamp was eind 2024, er vielen 6 doden. In Belgrado zijn honderden mensen bij de uitvaart van oud-legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij werd veroordeeld voor de moord op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica in 1995. Nederlanders beschermden de enclave. Voor een deel van de Serviërs is Mladic een oorlogsheld. En er zijn weer explosieven gevonden bij een stroomstation in Duitsland. Dit keer bij de grens met Polen. Alles is onschadelijk gemaakt. Ergens anders was een gat geknipt in een hek bij een stroomstation. De politie is op zoek naar een man die eerder zei dit soort aanslagen te hebben gepleegd. Hij zou klimaatactivist zijn. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
8: Uiteindelijk komt het allemaal goed. The Middle. Jimmy Eat World. Kink.

0: Kink.
1: Hele goede maandagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Gezellig dat jij er ook bij bent. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Die van mij was niet verkeerd, kan ik wel zeggen. Ik ben gisteren ineens op het strand, niet ineens, maar vrij onverwachts op het strand terechtgekomen. En ik kan je zeggen, dat was echt heerlijk. Dus ik kan er weer helemaal tegen. Fris en fruitig voor een nieuwe week. Op Kink met hele fijne muziek. Nu bijvoorbeeld van Incubus, Blauwtsoen en The Red Hot Chili Peppers met Aeroplane.

0: Unbelievable.
1: IMF met Unbelievable. En ik lees net dat vorige maand de oprichter van IMF, Darren Brownson, is overleden op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Dat was even aan me voorbij gegaan, daar schrik ik eventjes van. Zeker omdat hij in mei nog optrad met de band in het Britse Vroom. Maar helaas, in augustus overleden op 55-jarige leeftijd. Geen goed nieuws. Beter nieuws. Wodan Boys zijn onderweg en ook Snow Patrol. Zometeen op Kink.
2: Kink. 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Is echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstuin.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Let It Go, maar ik ga naar Let It Happen van Tame Impala. En die is al aangekondigd, hè, voor Rock Werchter volgend jaar. Hij gaat afsluiten op zondag 4 juli op Rock Werchter. Ja, festivalseizoen nog niet voorbij en we kijken alweer vooruit.

0: Zometeen neem ik je even mee terug naar de Zero's voor de Kink Zero's Break. Maar ook nieuwe muziek onderweg, onder andere van Bleach 93 met Figure 8. Zometeen op Kink.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een stel dat tijdens het oppassen jonge kinderen seksueel zou hebben misbruikt. Volgens justitie werden ze eerst gedrogeerd en daarna had de man seks met ze. Hij ontkent, maar zijn ex-vrouw geeft toe dat ze eraan meewerkte. De slachtoffertjes waren tussen de 0 en 10. Zonder de avondklok in coronatijd had de zorg het niet gered. Dat zei oud-premier Mark Rutte tegen de onderzoekscommissie. Hij wees ook op de verschillende varianten van corona. Sommige waren volgens Rutte zo besmettelijk en ziekmakend dat de zorg zou instorten. Daarom moesten ook de scholen steeds dicht. De lijst van gemeenten die op gesprek moeten komen bij asielminister Van der Brink is weer een stuk groter geworden. Nog eens 18 komen onder toezicht omdat ze volgens de spreidingswet te weinig asielzoekers opvangen. Zijn bijvoorbeeld Zoeterwoude in Zuid-Holland en Gulpen in Limburg. En ook de KLM heeft last van de sluiting van het vliegveld van Jakarta in Indonesië. Door een vulkaanuitbarsting is alles stilgelegd omdat er te veel hete as in de lucht hangt. Veilig vliegen kan daardoor niet. KLM zegt dat alle passagiers die er last van hebben, worden omgeboekt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog.
16: Kink, Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Diepe en blijvende liefde. Still into you. Paramore. Kink.

Nou, nog een weekje of twee dan. Then September ends and I can wake you up. Oh, ging even iets niet goed. Ik drukte, maar er gebeurde niks. Hi, Isabel, je tot 3 uur op Kink met de beste alternative rock op je maandagmiddag. Uit het bakje klassiekers, uit het bakje bekende, maar ook uit het bakje nieuwe muziek. Onder andere nu van Kyo. Relatief nieuwe band, komen uit Engeland, worden wel eens omschreven als Britse brani-makers. 25 september, dan verschijnt hun debuutalbum dat heet Put a Smile on Me. Nee, Put a Smile on For Me, Excuse Me. En volgens mij gaat het een prima plaatje worden. Althans te oordelen aan deze single van Kyo, That's Me.

Zometeen neem ik je even mee naar de Zero's voor een korte pauze. En wat hoef je nou sinds de Zero's niet meer door te geven door de introductie van een apparaatje in je huis? Dus wat hoef je sinds de Zero's niet meer door te geven door de introductie van een apparaatje in je huis? Zometeen het antwoord en natuurlijk dan ook drie tracks uit die zinderende Zero's back-to-back.

0: doe.
1: Librevuurwerken.nl.
2: Kink. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
10: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Kink.

0: voor een korte pauze in de Zero's met de King Zero's Break. En wat hoeven we nou sinds de Zero's niet meer door te geven door de komst van een apparaatje in ons huis? Meterstanden van energieverbruik, die hoef je tegenwoordig, in tegenstelling tot voorheen, niet meer zelf door te geven aan de leverancier. En dat allemaal door de komst van een digitale elektriciteit- en gasmeter. Oftewel, de slimme meter. En die eerste slimme energiemeters die werden eind zero's tussen 2008 en 2010 geplaatst voor het eerst. Vanaf 2015 werden ze op steeds grotere schaal aangeboden. En eigenlijk sinds 2020 hebben vrijwel alle Nederlandse huishouders een slimme meter. Maar het grootste gedeelte van de zero's moesten dat nog echt allemaal zelf doorgeven. Wat ik nu aan je door ga geven zijn drie tracks uit die zinderende zero's. Bijvoorbeeld uit 2001, Imitation of Life van R.E.M. Uit het bakje, oh ja. Uit 2002, Liam Lynch, United States of Whatever. Leuk om weer te horen. En we trappen de King Zero's Break vandaag af in 2008. Met Dog Days Are Over van Florence and the Machine. Veel plezier in de zero's.
1: King. Zero's Break.

0: Break, terug naar het heden 2026. De jongens van Bleach 93 die komen met een nieuwe single, Figure 8. En die ga ik nu voor je draaien.
1: Kink XL. Dit is de Kink XL.

Way down we go. And I still got an hour to go. Gezellig met jou op Kink. Voor de beste alternative rock. Zometeen onder andere muziek onderweg van Case Choice, Blossoms en Rammstein. En nu, je hoort hem al, hè? Muse met Cryogen. Hier, op Kink.

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
17: Mm.
16: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De verdachten in de zaak over Rasselt werden eerder al verdacht of veroordeeld voor onder meer ontvoering en oplichting. Daar is het AD achtergekomen. Zo stond de man die wordt verdacht van het doodschieten van een beveiliger eerder ook al voor de rechter voor een schietincident. Een ander ontvoerde en mishandelde een oudere man. Premier Jette heeft gereageerd op de monsterzege van de radicaalrechtse AfD gisteren bij regionale verkiezingen in Duitsland. Hij maakt zich zorgen dat een partij met zulke extreme standpunten het zo goed heeft gedaan. Jette noemt het een wake-up call. Vergelijkbare reacties komen ook uit veel andere Europese landen. De politie laat vanavond in het programma Opsporing Verzocht de stem horen van de verdachte van de Odido-hack. Het is de stem van een man die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. En Carlos Alcaraz doet volgend jaar mee aan het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. De nummer 3 van de wereld won al 2 jaar geleden, maar dit jaar meldde hij zich af. Hij zei dat hij te vermoeid was. Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij met de komst van Alcaraz, die deze week in de kwartfinale van de US Open staat. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, het wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog.
4: Kink, Alternative Rock Radio.
6: Genoegens van het leven die je in een greep kunnen krijgen. Zonne, Rammstein. Kink.

0: Kink.
1: Even een huishoudelijke mededeling. Voor het geval dat je het nog niet hebt gemerkt, of geweten, of nog niet weet, of hoe je het ook zegt. Wat ik wil zeggen is... The Prodigy die komt naar Nederland op 28 november. Kink Presents in de Amsterdamse Ziggo Dome. En deze week maak jij kans op kaarten voor The Prodigy in de Ziggo Dome. Wat moet je daarvoor doen? Nou, simpel. Nog een beetje extra blijven luisteren naar Kink. En zodra je die prijzigheid hoort, dan stuur je een appje en dan maak je dus kans op die kaarten. Dus niet reageren op platen van The Prodigy, maar wel op de prijzigheid, om het zo maar te zeggen. Waar waren we gebleven? Oh, nieuwe muziek. New Beginnings van Yard Act.

0: Vorige week was hij nog in Nederland, Billy Corgan. Hij trad daar op in Rotterdam en hij deed daar een orkestrale uitvoering van Melancholy and the Infinite Sadness. En dat dan met 100 orkestmuzikanten erbij. Was heel bijzonder, kan ik wel zeggen. Zometeen hoor je de beste man met zijn Smashing Pumpkins en Cherub Rock hier op Kink, ook The Beach is onderweg en Deep Purple.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,99.

Smoke on the Water van Deep Purple. En ik heb een tijdje in Genève en in Montreux gewoond. Dus daarom kende ik ook het verhaal achter deze plaat, Smoke on the Water. Het was namelijk zo dat op een gegeven moment tijdens een optreden van Frank Zappa in Zwitserland in Montreux schoot iemand een vuurpijl af in het casino van Montreux, waardoor dat gebouw volledig afbrandde. En de mannen van Deep Purple die waren toevallig ook in de buurt. Die zaten in een hotel aan het meer van Genève en die konden dus zo over die rook van dat meer van Genève de rook uit Montreux zien komen van dat casino wat aan het afvikken was. En dat was dus de inspiratie voor Smoke on the Water. Ja, in Genève en in Montreux een verhaal om niet te vergeten. Dat over meren. We gaan nu naar Oceans. De Oceans van Johan.

0: Ja, ook weer zo fijn vind ik deze. De nieuwste van The Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Voor mij zit het erop. Ik ben er morgen weer om 12 uur. Veel plezier bij Stefan. En in de tussentijd, je weet het hè, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye bye.
1: Kink. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
1: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een enorme lading coke onderschept met een waarde van tientallen miljoenen. Volgens de Telegraaf heeft Bolle Jos ermee te maken. De drugs werden gevonden op een vrachtschip dat onderweg was van West-Afrika naar de haven van Antwerpen. De container met de drugs zou daarna naar Dordrecht gaan. De Fiat heeft invallen gedaan in een onderzoek naar fraude tijdens corona. Het gaat om een bedrijf dat coronatesten aanbood. Dat zou voor miljoenen hebben gefraudeerd. De Fiat heeft onder meer beslag gelegd op woningen in Nederland en in het buitenland. Ook zijn administraties en horloges in beslag genomen. In Amsterdam-Noord is vanochtend een vrouw neergestoken op straat. De politie vond niet verlaten de verdachte, ook hij was gewond. Vermoedelijk heeft hij dat zelf gedaan. Hij moest naar het ziekenhuis, de vrouw niet. Waarmee en waarom er is gestoken is nog niet bekend. En problemen op de A28 bij Nijkerk? Dan mag het verkeer niet meer over de Hardenbergerbrug heen. Rijkswaterstaat heeft die afgesloten om veiligheidsredenen. Het verkeer op de A28 wordt dan ook omgeleid. Het is niet duidelijk hoe lang de brug niet gebruikt kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is een stuk koeler rond de 20 graden.
14: Kink, Alternative Rock Radio.
16: Hey, zometeen hoor je Franz Ferdinand, Not No Doubt en Just a Girl.
17: Kink. Oh, wat een week.
18: Oh, dat voelt zo, wat een week. Dat is nog een maandag hoor.

Lekker nazomeren vandaag en dat komt goed uit, want er stonden wat zonnebrandcreme in mijn badkamerkastje. Het is gewoon zon om weg te gooien. Nieuwe muziek van The Warning hoorde je op Kink en gewoon weer goed. Bite My Tongue. Mijn naam is Stefan en ik heb een cadeautje voor je. En ik zeg gewoon vast dat het vals is. Zometeen naar de Kinks. You Really Got Me.

0: Every day I work on the road, voiced op Kink.
1: Korenslaag.
0: Maar dat werk, dat leggen we nu even naast ons neer. Het is bijna 4:30. Het is een warme dag vandaag. Warmer dan je misschien van tevoren had verwacht. Het is echt zo'n lekkere nazomerdag. Zo'n zwoele nazomerdag. Dat betekent waarschijnlijk dat het ergens komende week gaat onweren. Dus meestal zo. Maar voor nu is het lekker om heel even de boel te laten. En een momentje rust te pakken. En dat momentje rust, dat maken wij altijd nog leuker. Door Korenslag te spelen. Dat is een kort spelletje. Zometeen hoor je een liedje op Kink. Ik heb aan een koor gevraagd of zij hun versie daarvan op willen nemen. Maar herken jij dan welk nummer het is? Weet jij titel en artiesten hiervan?
2: I become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more aware.
1: Korenslag. Hoor jij wat het koor zingt?
0: Dat is ook een leuke manier om het te zingen. Maar weet je, titel en artiest, die heb ik van je nodig. Als je het weet, geef het door. Stuur een berichtje via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En wat dat goede antwoord is, hoor je over een minuutje of 3. Net als Fontaine's DC, die hebben een nieuwe. En ook Bush, zometeen.
1: Kink.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: 20. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

Ze komen naar de Ziggo Dome, 10 november. Fontaines DC, hun nieuwe heet Marianne. En ja, ja, als ze gaan toeren en nieuwe muziek uitbrengen, dan kan het haast niet heel lang meer duren voordat er ook nieuwe albums aankomen. Het is King met de gossip na Bush en Calm Down.

0: De Gossip op Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: Ja, ik denk dat zul je vast willen weten. 28 november, daar staat The Prodigy namelijk in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat gaat ongetwijfeld een hele vette avond worden. Waar je vanaf het begin tot het einde staat te springen, te dansen, te stuiteren en alles wat je bij de muziek van The Prodigy kan doen. En jij kan daarbij zijn, want deze hele week heeft Kink kaarten. Hoor je de Kinkprijzigheid voorbij komen? Laat het dan weten. Stuur een berichtje via de Kink-app. Want dan zou het kunnen zijn dat jij de persoon bent die hem vangt. En dan ga je dus gratis en voor niets 28 november naar de Ziggo Dome. Naar Kink Presents The Prodigy. En ik ga je bij deze vertellen. Ik ga hem zo nog even loslaten. Dus dat gaat allemaal nog voor... Nou, zullen we voor vijf afspreken? Voor vijf ga ik de geit loslaten. Dat beloof ik je. Zometeen hoor je Biffy Clyro op Kink en ook Depeche Mode na Violet Grohl. Bug in the cake.

Horror, dit is Kink. En ik krijg net een WhatsAppje binnen. Van mijn collega's van de afdeling productie bij Kink. Als dit waar is, ik ga het even dubbel factchecken. Maar als dit waar is, heb ik over een paar minuten zometeen, direct na 4 uur, iets heel leuks voor je. Check vast je agenda voor 15 februari 2027. Wat het is, vertel ik je zometeen. En je hoort ook de Ramones.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bondskanselier Merz is diep geschokt door de verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt. De partij haalde bij de deelstaatverkiezingen bijna 44% van de stemmen. De partij van Merz halveerde. Hij erkende dat dat onder meer komt door zijn lage populariteit. Er moet flink wat gebeuren om ons land weerbaarder te maken tegen extreem weer, zoals droogte of juist veel regen. In een nieuw advies staat onder meer dat het gemaal bij IJmuiden vernieuwd moet worden en het IJsselmeer meer water moet vasthouden. De plannen kosten miljarden. In de Engelse stad Portsmouth zijn bij een protest tegen migranten meerdere agenten gewond geraakt en ook zijn er politieauto's vernield. Het protest vannacht was vooral gericht tegen bootjes met migranten die aankomen vanuit Frankrijk. Eergisteren was er in Dover ook al zo'n protest. En een heterdaadje op een begraafplaats in Utrecht. Daar zijn vanochtend 4 mannen opgepakt voor het vernielen van een grafmonument. Een medewerker zag het gebeuren en belde de politie. Volgens de regionale omroep is het personeel van de begraafplaats op advies van de politie naar huis gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is een stuk koeler rond de 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De spits begint, er staat nu 160 kilometer file in totaal. Het is op dit moment vooral druk in de omgeving van Nijkerk door de afgesloten A28. De weg is dicht in beide richtingen vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. Daardoor staat er ook file op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk kun je 25 minuten bij je reistijd optellen. Ook op de A58 is het druk, Tilburg-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de linkerrijstrook tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud.

agenda erbij. En zet 15 februari 2027 erin. Ja, moet je wel al een agenda van 2027 hebben. Of gewoon een digitale, dat kan ook natuurlijk. Maar die datum is net bekend geworden. Kink presents Cage the Elephant in AFAS Live. Dat wordt gegarandeerd een vette show. En het allermooiste is, vrijdag start de kaartverkoop, vrijdagochtend. Maar jij kan de eerste twee tickets nu al bemachtigen. Wil jij naar Kink presents Cage the Elephant op 15 februari in AFAS Live? Laat het dan nu weten. Stuur een berichtje via de Kink app. Dan heb ik die eerste twee tickets zometeen voor jou. Ook de Ramones hoor je na Kaiser Chiefs. I Predict a Riot.

0: Hey Rebecca, met Stefan spreek je van Kink.
1: Hi.
0: 15 februari 2027, het is bij jou nog helemaal leeg?
1: Ik heb nog niet gekeken, maar Kate Sullivan is wel heel leuk.
0: Ja, dan zeg jij alles af en je hebt ook geen Valentijnsdag ervoor plannen dat je tot laat bezig bent.
1: Nou, dat denk ik niet. Nee.
0: In dat geval ga ik bij deze ervoor zorgen dat 15 februari geblokkeerd is in jouw agenda. Want jij gaat naar Cage the Elephant.
1: Echt? Alles echt? Best.

0: van de AfD. Het gaat veel over de verkiezingswinst van die partij, hè, bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt in Duitsland. Allereerst omdat het een enorme overwinning is, 44,5% van de stemmen. Maar ook vooral vanwege de ideeën van die partij. Ik denk dat iedereen met een geschiedenisboek wel wat parallellen kan trekken. Ze willen mensen deporteren, ze willen asielkinderen in aparte klassen plaatsen. En, die vond ik opvallend, ze willen buitenlandse restaurants onder druk zetten om te vertrekken. En nou is de Duitse keuken best oké. Maar elke dag braadworst met sauerkraut, dan ga je je pizzaatje toch wel missen, denk ik. Ook gaat het vandaag veel over de corona verhoren met Marky Mark. Hi hi, met Rutte. Die praat over de avondklok en zo. En over WhatsApp-berichtjes die verstuurd zijn. En de vliegende auto. Dit is vet. Er is een Nederlands bedrijf. En van de Europese luchtvaartautoriteit mag dat bedrijf gaan beginnen met de productie van de vliegende auto. Die bestaat blijkbaar al. Ze hebben al een prototype. En nu gaan ze die ook dus voor consumenten maken. En als alles volgens plan verloopt, kun je in 2028 voor een hele hoop geld en met een vliegbuffet op zak een elektrische auto kopen. Een vliegende auto kopen. Het is een soort driewieler. Op de snelweg kan die 160 km per uur rijden. En dan zit er een propeller op het dak. Die kan uitklappen en dan kan die opstijgen. Dan kun je 500 km vliegen, is het idee. En dat is in principe net ver genoeg om van Sachsen-Anhalt naar Italië te komen. Dus mochten er dan nog Duitsers een pizzaatje willen, dan kan dat vanaf 2028 weer.
1: Kink. Het is niet fraai, ik verdedig het niet, maar het zegt helemaal niks.
2: Dit is Kink Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Nou, als de paella willen, dan wordt het wat lastiger. Dat is wat verder vliegen namelijk. Zometeen Velvet Revolt.

Het is inmiddels 4:30. Ik heb je beloofd, voor 5 uur gaat de King prijzigheid nog los met tickets in zijn bek voor King Presents The Prodigy. Dus houd die in de gaten. Zometeen ook Honey, I'm Home.

0: beleef een avond die niet van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor King Presents The Prodigy. Voor meer details, check de King app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Jongens, eten.
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
11: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
14: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon 1 factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm.
15: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Half 5. Kink. ANP Headlines.
20: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat hulpgoederen Gaza niet binnenkomen, waar het Rode Kruis vanochtend voor waarschuwde. Nederland blijft Israël vragen om mensen in nood te helpen, zegt de minister. Over 20 jaar is het einde oefening voor de telers in de Bollenstreek, zegt de Delta-commissaris. De grond wordt daar langzaam ongeschikt door verzilting. Ook waarschuwt hij dat er veel meer gedaan moet worden tegen extreem weer. In Rijkswaterstaat is de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk aan het checken. Die is met onmiddellijke ingang gesloten na een inspectie. Er staan flinke files. Eerder ging de Merwedebrug bij Gorkum dicht voor vrachtwagens. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen, het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu toch al bijna 300 kilometer file in totaal. Vooral rond Nijkerk en dat komt door de afgesloten A28. De weg is in beide richtingen dicht vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. En dat veroorzaakt onder andere file op de N301 Barneveld richting Almere. Tussen Slichtenhorst en de aansluiting met de A28 doe je er 30 minuten langer over. Ook op de A2 staat file Eindhoven richting Maastricht tussen Grattum en knooppunt Het Vonderen. Dat komt door een auto met pech. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 10 minuten vertraging.
22: Kink.

0: Jasper Space Mountain, Honey, I'm Home. Ik weet van Michiel Veenstra, die je elke ochtend hoort. Hè, die is groot Disney-fan. Die heeft al helemaal moeite met Hyperspace Mountain. Want dat is een achtbaan dan in Disneyland. En die gaat sluiten en dat wordt weer Space Mountain. Ga ik je allemaal niet mee vervelen. Over attractieparken gesproken trouwens. Ik was een paar weken geleden in Plopsaland. Ook heel leuk. Daar was ik heb het je wel vaker verteld. Mijn vriendin die heeft één grote guilty pleasure. Dat is K3. En zij wilde heel graag met wat vriendinnen naar de Doornroosje musical met K3 in Plopsaland. En ik had gezegd, schat, leuk, maar als we er dan een weekendje van maken, kunnen we ook nog even het pretpark in. Ga ik gezellig mee, vind ik hartstikke prima. En dat hebben we gedaan. In het weekend dat door de Belgische publieke omroep de zomerhit van 2026 bekendgemaakt werd. Dit is daar een verkiezing en K3 was daar blijkbaar voor genomineerd. En wat ze dus hebben gedaan, en dat vond ik echt, ik vond dat zo bizar om te zien. Ze hadden bij die musical hadden ze posters van K3, van Doornroosje. Hartstikke leuk, gratis posters. En die kon je gratis meenemen als je stemde op K3 voor de zomerrit van het jaar. Dat hebben ze hele zomer lang hebben ze dat volgehouden. Ja, dan win je die verkiezingen uiteindelijk wel. Dat is ook gebeurd. Commerciële honden bij Studio 100. En ik begin daar ook over, want in Engeland hebben ze inmiddels ook de zomerhit van 2026 gekozen. En ik hield heel even mijn hart vast. Hè? Maar K3 heeft het daar net niet gehaald. Nee, wat de track wel is die het daar gehaald is, die hoor je zo meteen. Eerst de Hives. Tick, tick, boom.
1: Toy Green.

0: officieel verkozen tot de zomerhit van 2026. Of in elk geval in Engeland. Ook alle records verbroken daar met langslopende nummer 1 en alles. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean op Kink. En daarvoor hoorde je een prijzigheid.
1: Hallo met René.
0: René, jij hebt de geit gehoord.
1: Ik heb zeker de geit gehoord. En
0: jij wil heel graag naar de Prodigy, hè?
1: Klopt, ja.
0: Met wie wil je?
1: Ja, met mijn zoon.
0: Ja, want heb jij die aangestoken of is het andersom gegaan?
1: Nee, dat is absoluut door mij gekomen. De Prodigy is echt mijn jeugdidolen. Ik heb op mijn studentenkamer alleen maar posters van de Prodigy. Dus mijn zoon is nu 14 en die is ook aangestoken. Dus die wil heel graag Kink met mij naar de Prodigy.
0: Nou, dan gaan we dat regelen. Blokkeer hem in je agenda. Jij bent erbij. Jij gaat naar Kink Presents The Prodigy.
1: Ah, vet. Dankjewel. Dat vind ik heel gaaf. Dat zal mijn zoon leuk vinden.

0: praat ik met hier op Kink. Baby Cool Evelyn, het is bijna 5 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Zometeen nieuws over bloembollen uit de Bollenstreek. Je zou denken, die twee horen bij elkaar als Bassie en Adriaan. Maar blijft dat ook zo? Je hoort het zometeen in het ANP Nieuws. Daarna editors.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt, blijft de komende 2 dagen nog dicht, zegt de ANWB. Er lijken problemen te zijn met de constructie. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat er precies aan de hand is, nadat eerdere metingen volgens de regionale omroep afwijkingen lieten zien. Er staan flinke files. Het zou goed kunnen dat er over 20 jaar geen bloembollen meer geteeld kunnen worden in de Bollenstreek, waarschuwt de Delta-commissaris. De grond wordt langzaam ongeschikt door droogte en verzilting, schrijft hij in een rapport. Ook waarschuwt hij dat er flinke maatregelen moeten komen om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Buitenlandminister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat er nauwelijks hulpgoederen Gaza binnenkomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen nu er zo weinig hulp komt. Sjoerdsma blijft bij Israël aandringen op toegang tot Gaza voor hulpgoederen, zeker omdat mensen daar in nood zijn. En er is een man aangehouden voor de steekpartij in Amsterdam-Noord. Daar werd vanochtend een vrouw neergestoken. De man werd al snel gevonden, een stukje verderop. Hij had zichzelf verwond en moest ook naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk kennen de twee elkaar. Wat de precieze aanleiding is, wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 440 kilometer file in het land. De spits is dus begonnen en het wordt snel drukker op de weg. Het is vooral druk rond Nijkerk doordat de A28 dicht is. Nou, file op de A28 dus, Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar is de A28 dicht vanwege veiligheidsmaatregelen en dat veroorzaakt 20 minuten oponthoud ter hoogte van de Hardenbergenbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Verder files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 20 minuten extra. Dan de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Heemskerk gebeurde een ongeluk. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Daarom doe je er 20 minuten langer over. Tot slot nog de N301, Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk rijdt het langzaam over 4 kilometer met 25 minuten oponthoud.
9: Ja, jeetje, weer een typische maandagavondspits.
16: Hey, pst, die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
17: Je hebt vaker tegen jezelf gepraat dan tegen wie dan ook op aarde.
18: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
17: Editors in the Rush hoor je zometeen na Metallica, Nothing Else Matters. Kink.

0: Je hoorde Evil, het was smullen hè, dit weekend. Met Max Verstappen weer eens op het podium. Met de topper tussen Ajax en PSV. Met scorende keepers. 2 goals in 1 wedstrijd voor de keeper van Telstar. Het was gewoon een mooi sportweekend. Maar de spannendste wedstrijd... die wordt elke week pas gespeeld op de maandag.
1: Monday Mania. De strijd der albums.
0: Een wedstrijd tussen 2 albums uit de Kink Album Top 1000... die je tegen elkaar opnemen in een 1-tegen-1 duel. En jij bepaalt uiteindelijk welk album wint... door je favoriet door te geven via de Kink-app. En van die winnaar hoor je dan 2 tracks. En op het veld in een 4-3-3-opstelling... Californication van de Red Hot Chili Peppers. En opvallend, de tegenstander, dat is What's the Story Morning Glory van Oasis... die speelt defensief. 5 verdedigers en maar 1 aanvaller in de punt. Maar misschien levert dat wel een tactisch voordeel op, je weet het nooit. We gaan het zien, want de bal rolt en jij bepaalt uiteindelijk de winnaar. Californication van de Red Hot Chili Peppers... of What's the Story Morning Glory van Oasis. Geef het door via de Kink-app. De winnaar hoor je zo.
1: Monday Mania. Monday Mania. De strijd der albums.

0: Volbeat en Heaven Nor Hell. De strijd tussen Californication van de Red Hot Chili Peppers en What's the Story Morning Glory van Oasis. Hij is in volle gang.
1: Monday Mania. De strijd der albums.
0: Oasis staat inmiddels met 1-0 voor. Maar de keeper van Californication staat inmiddels achter de bal voor een strafschop. Korte aanloop. En hij gaat erin. Het staat weer gelijk. 1-1. Dus wie gaat er winnen? Welk album gaat er met de overwinning vandoor en waarvan hoor je zometeen twee tracks? Dat bepaal jij door de winnende zometeen binnen te schieten via de Kink-app. Jouw favoriet door te geven, Californication of What's the Story Morning Glory. Hoor je hem zometeen na Evanescence.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslireepen, eetpack voor de probleem.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: 6:30. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. FC Utrecht is de eerste mensen op het spoor die eergisteren met vuurwerk en bekers gooiden bij de wedstrijd tegen Go Ahead. Die wedstrijd werd gestaakt en wordt morgen uitgespeeld. De hooligans krijgen misschien een stadionverbod. Het gaat nog zeker 2 dagen duren voor de A28 bij Nijkerk weer opengaat. Er zijn problemen met de Hardenbergenbrug en daardoor moet het verkeer omrijden. Rijkswaterstaat inspecteert de brug nu. En telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris. Die zegt dat er over 20 jaar geen bollen meer geteeld kunnen worden door verzilting. De telers denken dat dat is op te lossen met gezuiverd rioolwater. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
9: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment komt door ongelukken en het is druk in het midden van het land door de afgesloten A28. Dat merkt het verkeer bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Dat is de omrijroute voor de afgesloten A28 en dat betekent 15 minuten oponthoud tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Ook op de A28 is het nog druk. Zwolle richting Amersfoort, tussen Strandmulde en Amersfoort-Vathorst doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dat komt allemaal door de afgesloten Hardenbergerbrug. Het verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 in beide richtingen. Dan nog de A27, Breda-Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. De linkerrijstrook is dicht en daarom doe je er meer dan 1 uur langer over. Tot slot nog een file in het midden, ook door de afgesloten A28, de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, 4 kilometer met 30 minuten vertraging. Kink.

0: Evanescence, Who Will You Follow?
1: Monday Mania. De strijd der albums.
0: Er staan weer twee albums tegenover elkaar op het veld. Misschien heb je dat meegekregen. Het is gelijkspel op dit moment tussen Oasis, What's the Story, Morning Glory en The Red Hot Chili Peppers, Californication. Er zijn nog maar een paar seconden op de klok. De bal gaat richting de 16 meter van Oasis. En daar staat de keeper van Californication weer. Die neemt hem aan. En die schiet hem binnen. Hij haalt daarmee de winst binnen voor Californication van de Red Hot Chili Peppers. Die wint Monday Mania. En daarom hoor je zometeen Parallel Universe. Eerst Scar Tissue.
1: Monday Mania. De strijd der albums.

0: Californication van de Red Hot Chili Peppers. Je hoorde Parallel Universe dankzij medekinkers Debbie en Ed. En het was ook jouw favoriet, Christian. De winst is binnen. Wat gaat er door je heen?
1: Nou, een enorme opluchting.

0: personal trainer Tyre Skid op Kink. Hey Jim Voorwald.
1: Hey Stefan.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, nou ja, nee, wel goed.
0: En net terug van vakantie.
1: Ja.
0: Je bent niet weg geweest, hè? Je bent gewoon in Nederland gebleven.
1: Ik ben in Nederland gebleven, ja. Ja. De boel wordt nog steeds hier geterroriseerd.
0: Ja. Nee, dat hebben we doorgehad. Geen idee.
1: Helemaal niet.
2: Kinkster.
0: Maar het gaat wel goed met je.
1: Ja. Ja, nou, omstandigheden wel.
0: Gelukkig. Nou, welkom terug.
1: Ja, dankjewel.
0: Dit is een radiostudio. Zometeen om 7 uur begin jij met jouw avondshow hier.
1: Oh ja, dat.
0: En als je dan op knopjes drukt, dan komt er, als het goed is, heel veel fijne muziek uit.
1: Oh ja, ja. Ja,
0: ja, weet je het nog?
1: Nee, ik weet het nog. Eén week is niet zo heftig, hè?
0: Dat is wel waar, dat is wel waar. Jim, we gaan Kinkster spelen. Het spel waarbij de vraag is, welk liedje is ouder? Je hoorde net Personal Trainer met Tyre Skid. Jij begint zometeen met deze.
2: Track is ouder.
0: En je mag nog een beetje in vakantiemodus blijven, want volgens mij is deze best makkelijk.
1: Ik wilde net zeggen, deze is niet heel moeilijk. Nee, Within Temptation, Mother Earth. Mother Earth. Wanneer kwam die eigenlijk uit? Het is of eind 90s, begin zero's, dus dat zal dat wel zijn. Maar Tyre Skid van Personal Trainer, dat staat op het gloednieuwe album. Dus ik vermoed dat Within Temptation een tikkie ouder is.
0: Ja, 2000 inderdaad.
1: Oh, 2000.
0: Ja, december 2000.
1: Oh, december 2000. Oh,
0: ja.
1: Goede winterse plaat inderdaad ook.
0: Absoluut.
1: Alhoewel, op elk moment is hij goed, maar vooral in de winter. Hè?
0: Het wordt zo meteen in de nazomer. Is dat ook oké?
1: Ja, nee.
0: Je moet hem zelf draaien trouwens.
1: Nee, ja, meer dan prima.
0: Zometeen hoor je de terugkeer van Jim Voorwald. Ik spreek je morgen weer.
3: Klopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. En dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. FC Utrecht is de eerste mensen op het spoor die onrust stookte bij de wedstrijd tegen Go Ahead afgelopen weekend. Daar werden bekers en vuurwerk op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd moest worden gestaakt. De club heeft al een paar stadionverboden uitgedeeld. Morgen wordt de wedstrijd uitgespeeld. De transportbranche baalt van de problemen met de brug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Dat kost de sector €1 miljoen per dag en de brug blijft nog zeker 2 dagen dicht. Vrachtwagens mogen ook al een tijdje niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum. Telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris. Die zegt dat er over 20 jaar geen toekomst meer voor hen is door verzilting in de grond. De bollentelers zeggen daar vast wel een oplossing voor te kunnen vinden, zoals het gebruiken van gezuiverd rioolwater. Er is vanmiddag een steekpartij geweest in een bos in het Brabantse Gemert, meldt de regionale omroep. Spelende tieners zouden ruzie hebben gehad. Een jongen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Aan het eind van de middag is een meisje van 15 opgepakt. Er wordt nog gezocht naar 2 andere tieners. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.

0: andere Stone en dit is Within Temptation.
1: Kink. Yes. Yes. Yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: van Stone. Niet door elkaar halen, anders wordt het heel erg verwarrend. Je hoorde je hier op Kink. En mocht je nou fan zijn van deze band, van Stone dan in dit geval, dan heb ik heel erg goed nieuws voor je. Want ze hebben, nou ja, vorig jaar hebben ze hun tweede album uitgebracht. En ik heb op Insta vernomen dat ze bezig zijn met plaat nummer 3.
1: Kink Spitstrook.
0: Gaan ze na een kleine zomer- of festivalbreak gaan ze daaraan beginnen, of in ieder geval daaraan beginnen. Dan gaan ze opnemen. Beginnen met opnemen van de derde plaat van Stone. Zin in, jongen. Oh, man, man, man. Want dat tweede album, dat is helemaal te gek. Eigenlijk wat, alles wat Stone tot nu toe gemaakt heeft, is helemaal te gek. Dus driemaal is scheefsrecht, of drie keer. Nummer 3 mag ook van mij goed zijn. Hallo, welkom bij de avondshow van Kink. Het is 6 uur geweest, elke maandag tot en met donderdag. Betekent dat dat de matrixborden een groene pijl aangeven? De Kink Spitstrook is dan weer geopend. Het mooie van die Kink Spitstrook is dat je niet eens daadwerkelijk in de auto hoeft te zitten om in te kunnen komen voegen. En het enige wat ik van jou nodig heb, dat is wat muzikale benzine, zodat wij samen deze avond met een turboboost of met een versnellingje omhoog kunnen beginnen. Ik zie in ieder geval al veel medekinkers ingevoegd staan, of staan, die rijden mee. Vivian, die is aan het nagenieten van Kink Presents The Black Keys. Hallo Vivian, ik zwaai even naar je en ik toeter ook even naar je. The Black Keys overigens later vanavond daar extra aandacht voor. Jari, die is er ook bij. Hallo Jari. Sander, hallo Sander. Hoi Mark, welkom op de Kink Spitsrook. Welkom bij de avondshow van Kink. Suzanne, die vraagt via de Kink-app. Wil je van mij de nieuwe van de Cloud Servers draaien? Dat wil ik zeker. Doe ik met alle liefde. Die hoor je zometeen. Eerst nog Richard. Hallo Richard. Ik zwaai en toeter ook even naar jou. Richard die zegt namelijk via de Kink-app. Ik zou graag Rock'n'Roll Is Dead willen horen van Kravitz. Want we zijn springlevend. Dat klopt helemaal. Lekkere Lenny, zo noemt Isabel Brinkman deze man ook vaak. Ik snap wel waarom. Lenny Kravitz nu, hier op Kink.
1: Kink Spitstrook.

Rivers, If, Buts en Maybes. Nou, wat mij betreft is er geen twijfel over mogelijk. Wat een te gekke plaat is dit. Hallo, goeie avond. Wat ontzettend fijn dat je deze maandagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Ik ben Jim en dit is ook tegelijkertijd de avondshow van Kink. Echt superleuk. Ik moet zeggen, het is toch altijd wel weer een klein beetje wennen als je er al is het maar heel even. Als je ergens even iets tussenuit bent gegaan, is altijd wel weer even wennen als je er dan weer staat of zit, of hoe je dan ook hetgeen wat je het liefste doet, dan ook doet. Ik was even een weekje weg. Nu ben ik er weer. Hallo. Ik moet heel eerlijk bekennen, dat weekje had ik me toch iets anders voorgesteld dan ik van tevoren had gedacht. Sowieso had ik in eerste instantie afgelopen week vrijgenomen omdat er een bruiloft zou plaatsvinden. Dat gaat niet door. Is ook niet doorgegaan dus. En dat komt niet omdat er relatieperikelen zijn, maar visumperikelen. Ja, vind ik heel erg lullig voor in dit geval dus een vriend die in Amerika woont. Hier zijn bruiloft wilde vieren, maar goed, als hij hier naartoe zou komen, dan zou het niet helemaal zeker zijn of hij dan weer terug, nou ja, zou mogen. Dat is allemaal heel lullig. Dus ik heb er een relaxed weekje van proberen te maken. Alhoewel, vorige week maandag ging ik voor controle bij de tandarts. En ik dacht, oké, op z'n allerergst een vullinkje hier, een gaatje daar. Weet je al, ik ben het inmiddels gewend, er is al zoveel in mijn mond gebeurd. Kan je ook heel verkeerd opvatten overigens, maar dat terzijde. Maar toen kreeg ik dus te horen, ja nee, je moet een wortelkanaalbehandeling ondergaan. En laten we dat maar gewoon zo snel mogelijk doen. Dus volgende week maandag kan je dan. Dus ik, ja. Maar ik heb dus eigenlijk de hele week heb ik met die wortelkanaalbehandeling in mijn hoofd gezeten. Vanochtend is het dus gebeurd, die wortelkanaalbehandeling. Ik moet zeggen, ik voel me redelijk goed, alhoewel de boel natuurlijk nog wel gevoelig is. Maar bij deze dus een tip van mij. Als je op vakantie gaat, plan geen controle in bij de tandarts, want voor je het weet krijg je heel erg slecht nieuws.

In november twee keer in de Ziggo Dome. Kink presents Muse. Je hoort het ontzettend krachtige Be With You hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. 8-bit head. Hallo, dit is de avondshow. Ik ben Jim en naast dat ik groot fan ben van Alternative Rock ben ik ook groot liefhebber van videogames. Dus ik neem regelmatig een oude spelcomputer mee naar de redactie. Gewoon voor eventjes tussendoor even een leveltje spelen. Die sluit ik dan aan op het netwerk hier. Dat is meestal geen probleem. Waar het niet dat er zo nu en dan een plaat ineens in de database vast komt te zitten. En dat betekent dat ik hem eigenlijk alleen maar in 8-bit vorm krijg. Oftewel, alsof hij uit een oude spelcomputer komt. Ik heb het idee dat ik deze zometeen wel echt wil draaien. Dus ik heb jouw hulp eigenlijk nodig met het vaststellen van de identiteit van dit nummer. Als jij weet wat dit is, laat het dan even weten via de Kink-app. Dan hoor je het zometeen. Dit is de plaat die dus vast zit in die oude spelcomputer.

0: de 8-bit hit is. Laat het weten via de Kink-app. Hoor je hem zometeen naast ook nog eens The War on Drugs. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een NS-Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

Voor mij sowieso een van de hoogtepunten van de afgelopen festivalzomer. De War on Drugs op Rock Werchter 2026. Was het toch wel magisch om dit een keer live mee te kunnen maken. Zou ik aanraden in ieder geval. Oceans of Darkness in de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim. Later vanavond dan hoor je hier onder andere de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. De band Kyo, die kan je wel kennen. Onder andere van de oud Kink XL, That's Me. Later vanavond dan droppen ze een nieuwe track. En die hoor je als allereerste natuurlijk hier op jouw Alternative Rock Radio. Ook bepaal jij een van de meest essentiële platen van The Black Keys. Maar hoe dat allemaal zit, vertel ik je later. Zometeen sowieso ook Cake en Placebo na The Pretenders. Dit is Don't Get Me Wrong. En begrijp me niet verkeerd, wat een fijne plaat is het, hè?

0: Kink op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink, je hoorde The Distance. Ik wilde dat even letterlijk nemen, maar ik vind dat het resultaat wat minder goed uitpakt.
1: Jim Voorwald.
2: Oké, ja, even wat dichterbij gestapt. Hallo, dit is de avondshow. Een naam die vind ik al een tijdje in de gaten moet houden. Dat is Bleach 93. Dat is een band uit Ierland. Sowieso komt er heel veel goede muziek uit Ierland. Maar ook deze gasten hebben eerder dit jaar hun eerste EP uitgebracht. Het is echt te gek. Staat vol met bangers. En ze zijn niet klaar met het uitbrengen van nieuwe muziek. Er komt ongetwijfeld ook een album aan. Maar de nieuwe single is de Kink XL van deze week. Figure 8, de nieuwe van Bleach 93. Hoor je nu?
1: Alternative Rock Radio. Kink XL. Dit is de Kink XL.

0: Deze gaat ook weer keihard hoor. Het is een nieuwe single van Bleach 93. Figure 8. En die hoor je deze week extra vaak. Want het is de Kink XL. En daar ben ik hartstikke blij mee. Aanstaande zondag zijn ze trouwens te vinden in Amsterdam. Dan is optreden in Bitterzoet. Ik weet wel dat dat optreden was echt binnen no time uitverkocht. Dus als je nog aan tickets wil komen, dan is dat een kwestie van swap websites. Om te kijken of je daar nog iets kan vinden in ieder geval. Wel de moeite waard, vind ik. Ik heb ze een paar keer al live mogen zien. Echt helemaal te gek. Bleach 93 dus. Dit is de avondshow van Kink. Met zometeen dan gaan we kruipen met Linkin Park. En ook The Clash komt eraan.
1: Kink. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de

0: 50. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De agent die begin dit jaar een trap uitdeelde aan een vrouw op Utrecht Centraal en een andere vrouw sloeg met de wapenstok, wordt niet vervolgd. Het OM vindt dat de agent geweld mocht gebruiken omdat de vrouw niet meewerkte aan haar aanhouding. Een filmpje van het voorval zorgde voor veel ophef. De problemen met de Hardenbergenbrug bij Nijkerk hebben ook gevolgen voor schepen. De Arkervaart onder de brug is dicht, net als de wegen ernaast. De brug waar de A28 overheen loopt is sinds vanmiddag gesloten na een inspectie. Dat betekent zeker 2 dagen geen verkeer op de A28 en dat zorgt voor flinke files. In het Friese Kollemerswaag is een man gewond geraakt nadat er een molotovcocktail naar hem was gegooid, meldt de lokale omroep. De gooier zou dat hebben gedaan na een ruzie met 2 anderen die hem mishandeld zouden hebben. Ze zijn allemaal aangehouden, de gooier van de molotovcocktail zit nog vast. En meerdere concertzalen en poppodia hebben hun bezoekers gewezen op de landelijke OV-staking overmorgen. Ze roept poppodium Paradiso in Amsterdam op om met de auto te komen of om met iemand mee te rijden. Voor zover bekend gaan alle concerten en voorstellingen wel gewoon door. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.

0: gezelligheid dus. Nou, dan zit je goed. Hou je van nieuwe muziek? Dan zit je bij deze ook helemaal aan het juiste adres. Over een half uur dan gaat Kyo namelijk los met een nieuwe track. Ze hebben al eerder de King XL gescoord met That's Me. Eind september dan komt hun debuutalbum uit. Dat is dus over een paar weken eigenlijk al. Heel erg benieuwd naar, onder andere door That's Me. En zometeen dus nog een track die daarop te horen is. Heel erg benieuwd wat je vindt van Bird on the Wire. Zo gaat hij in ieder geval heten, de nieuwe van Kyo. Ook vanavond een grote strijd in de Grolleman Arena. De strijd om de titel gaat vanavond weer losbarsten. Maar eerst heb ik jouw hulp nodig met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. Black Keys.
0: Want elke week staat er een Kink Icon in de schijnwerpers van de avondshow. Jij en de medekinkers, die bepalen wat de meest essentiële tracks zijn van de desbetreffende icon. Zeg maar gerust de crème de la crème. Het samenstellen van een ultieme playlist, dat is wat jij en ik en met de hulp van de andere medekinkers, wij gaan dat samen doen. Deze week van The Black Keys, want ze hebben een aantal te gekke shows gedaan in AVAS Live. King Presents The Black Keys. Ik heb al meerdere berichten ontvangen via de Kink app bijvoorbeeld, dat het echt helemaal te gek was. Dus we doen eigenlijk de ultieme nagenietings. Het beste van het beste van de Black Keys op een rij te zetten. Ik help je er wel een klein handje bij door jou elke avond een categorie te geven. Aan jou om die in te vullen via de Kink app. En die categorie geldt dan uiteraard voor de Black Keys. Zoals elke week in de avondshow beginnen we de zoektocht naar het beste van de Black Keys met de beste meezinger. Ja, wat is het nummer wat, ook al was je er niet bij, dan heb je het misschien wel in de omstreken gehoord. Wat is het nummer wat het keihardste werd meegezongen in AVAS Live, beide avonden? Wat is iets wat nog steeds na-echoot in die zaal? Wat is een nummer wat jij van vooraf aan helemaal kan meezingen? Wat is volgens jou simpelweg de beste meezinger van The Black Keys? Als er nu een track in je kop opkomt, open even de Kink-app. Stuur dat in een bericht door naar de studio van Kink en dan hoor je hem zometeen dus. De beste meezinger van de Black Keys in de Kink Icon Essentials. Ook White Lies zometeen Tokyo hoor je naar de nieuwe van Blood Red Shoes.

Enjoy the Silence van Depeche Mode hier op Kink. Ik heb het altijd een vreemde titel gevonden, want ja, dan moet je natuurlijk niet roepen als radiodiscjockey. Enjoy the Silence. Gebeurt er ook weer zo weinig, weet je wel? Kink Icon Essentials. Deze week stellen jij en de medekinkers de ultieme playlist samen als het gaat om The Black Keys. Ik ben op zoek met jou naar de crème de la crème, het belangrijkste uit de discografie van Dan Auerbach en Patrick Carney. Oftewel, de Black Keys dus. Ik help je er wel een klein handje bij door jou elke avond deze week een categorie te geven. Aan jou om die in te vullen via de Kink App uiteraard. Vanavond gaat het om de beste meezinger van de Black Keys. Afgelopen weekend hebben ze 2 keer in AFAS Live gestaan voor 2 van wat ik allemaal heb meegekregen, te gekke Kink Present shows. En ik zie ook wel dat dat

0: zijn vruchten afwerpt hier in de King Cap. Koen die schrijft bijvoorbeeld het nummer dat ik van begin tot eind heb meegeschreeuwd bij de Black Keys. I Wanna Be Your Dog van The Stooges. Te gekke cover. Groetjes van Koen. Dat zou inderdaad dat is een hele goeie. Gold on the Ceiling werd goed meegezongen. Zeer vette gig. Al dus Louis via de King Cap, dankjewel. Maar er is een andere plaat en die steekt er toch wel echt met kop en schouders bovenuit als het gaat om de beste meezinger. Bart heeft deze ingestuurd. Carlijn ook. En Andy ook. Die vinden allemaal dat dit de beste meezinger is van de Black Keys. Het gaat om Lonely Boy.
1: King Icon Essentials Black Keys.

Soms gedragen volwassenen zich als mensen die niet zo heel erg volwassen zijn. Althans, dat vinden andere volwassenen dan weer. En is dat dan weer heel erg volwassen, is dan de vraag. In ieder geval kinderachtige dingen doen in de ogen van sommigen. Daar gaat het nummer Last Boys over van Phoebe Bridgers. Die hoorde je zojuist hier in de avondshow van Kink. Met over een paar minuten onder andere Florence and the Machine en die ontzettend krachtig nieuwe single van Florence Road.

0: niet van deze wereld is. Deze week weer je kaarten voor Kink Presents The Prodigy. Voor meer details, check de Kink app. Kink.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: essence. Red Hot Chili Peppers in Jim Voorwald.
1: 7563, dat is niet mijn pincode, maar wel de nieuwe single van Florence Road. Die hoor je zometeen. Kink. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. Het is leuk, andere Florence dit.

De nieuwe single van Kink Future Icon Florence Road. Wat vind ik dit goed. Zeg, hey. 7563. Dat is dus niet mijn pincode, wel de titel van die nieuwe single. Welkom bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim en over een paar minuten dan hoor je de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. Dat is vandaag van deze week.

Kyo. Je kan ze kennen van onder andere dit nummer, That's Me, Kink XL geweest. Ontzettend lekkere gitaarplaat. Ze hebben zojuist een gloednieuwe single gedropt. Een single die komt op dat nieuwe album. En dat nieuwe album is in dit geval het debuutalbum van Kyo. Dus extra spannend voor die gasten, maar ook voor muziekliefhebbers. Ik heb wel vernomen dat het nieuwe nummer wel wat rustiger is dan bijvoorbeeld That's Me. Dus daarom ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw feedback. Over 4 minuten, nieuw werk van Kyo. En als we het dan toch over rustiger aan hebben gesproken, als we het daar dan toch over hebben, dan is dit meteen een hele goeie om alvast in hele diepe sferen te komen. Radiohead. Dit is Exit Music for a Film. Dit is Kink.

Radiohead op Kink. Je hoorde Exit Music voor een film hier op jouw Alternative Rock Radio. Daily Drop. En nou, kom maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest. In de avond dan. Dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt op Kink. Want dan hoor je de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. Vandaag is dat de nieuwe single. En waarschijnlijk ook de laatste single voordat het debuutalbum er is. Van Kyo. Dat debuutalbum dat gaat heten Put a Smile on Me. Of On For Me. En ik ben er ontzettend benieuwd naar. Onder andere dankzij de singles die tot nu toe zijn uitgebracht. Zoals That's Me en Pistol. Beide echt helemaal te gek. Voor de derde single doen ze het wat rustiger aan. En het is een single waarvan de titel je misschien doet denken aan die klassieker van Leonard Cohen. Van wat ik tot nu toe van de lyrics heb gehoord, is dat het niet echt een cover ervan is. Dus het is gewoon echt eigen werk van Kyo. Maar het doet het wel wat rustiger aan dan de voorgaande nummers. Dus ik ben heel erg benieuwd of jij dit muzikaal dan misschien wel net zo goed, misschien zelfs wel beter vindt dan That's Me. Of wellicht dat je dan hier wat minder van gecharmeerd bent. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw feedback op de nieuwe van Kyo. Dit is Bird on the Wire. Damn.

Frans Ferdinand. En Take Me Out in de avondshow van Kink. Dit is jouw alternative rock radio. Daarvoor een gloednieuwe single van de band Kyo als de

0: Daily Drop. Daily Drop Feedback.
1: Het is de nieuwe single van Kyo, dus Bird on the Wire. Komt op het debuutalbum te staan van deze band. En dat album dat verschijnt over een paar weken al. Heel erg spannend, vind ik dan althans. Want ik vind het ook wel te gek hoor. Dit is dan denk ik de rustige single van het album. Hiervoor was het echt flink gitaargeweld. Maar dan is natuurlijk de vraag, kan Kyo ook met dit soort platen overeind blijven? Wat mij betreft wel, maar ik vind het te gek. Wat vind jij ervan? Dat is eigenlijk een stuk belangrijker. Want anders heeft het ook geen zin om nog vaker te draaien. Ik merk wel iets wat gemengde reacties. Erwin die zegt bijvoorbeeld, moi, slaapverwekkend. Albert Jan die zegt iets te langzaam voor op de radio. Doet het wel vast goed op het album. Dus dat is niet per se negatief tegenover een nummer dan, denk ik. Ronnie die vindt twee Depri-nummers achter elkaar, zeg maar, na Radiohead, vindt hij iets too much. Koen is het daar niet mee eens. Die vindt dit juist helemaal te gek. En dat kan ook prima na Radiohead. Norbert die zegt, Kyo, lekker nummer, mooi breekbaar. Je ziet hem al zitten op een barkruk. Hele band stil en een schijnwerper op hem. En iedereen stil. Prachtig. Ivo vindt het ook een mooi en rustig nummer. Ben ik met je eens. Wat een hele mooie nieuwe single van Kyo. Erg fijn, dat zegt Walter via The King Cap. Ramon die is wat kritischer. Die zegt dat nummer van Kyo, Bird on the Wire. Laat de vogel maar zitten. Niet meer naar omkijken en doorlopen. Niet mijn nummer. Oké, dan moeten we even afwachten totdat het album dus dropt van Kyo. Dat is over een paar weken dus. Oké, dat is dan de Daily Drop van vandaag. Maar ik krijg ook iets anders via de Kink binnen. Ik moest ook meteen even kijken, want ik probeer zo min mogelijk op mijn telefoon te zitten thuis uit. Sebastiaan. Dien laat namelijk weten via de Kink app. Jongens, het is een beetje zeg maar die meme van The Office, weet je wel? Dat Steve Carell, die komt er nu uit van, oh my god, it's happening! Everybody stay calm, weet je wel? Rustig blijven. Jongens, zegt Sebastiaan via de Kink app, Oasis post net een reel met een hint dat ze naar Amsterdam komen. Ik heb even gekeken. Je ziet dan inderdaad een wat wel lijkt op een typisch Hollandse haven. En dan zie je twee jongens, waarvan eentje, die zie je wel duidelijk in beeld. Overduidelijk moeten dat de twee kwajongens, Liam en Noel Gallagher, moeten dat voorstellen. En dan politie die achter ze aankomt. Overal in die Instagram comments staat Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Oasis is sowieso de laatste tijd dingen aan het teasen. Het zou toch wel te gek zijn, hè? Het zou toch bizar zijn als Oasis na een, nou ja, bijna historische reunietour, dat het dan echt gaat gebeuren. Ik bedoel, de geruchten waren er al langer. Maar ja, ik word helemaal lijp, joh. Ik ben namelijk groot fan van Oasis. Ik heb ze in Manchester dan mogen zien. Maar stel dat dit waar is. Stel dat het niet alleen maar een of andere merch drop is of een pop-up store of zo. Want dat zou het ook gewoon zomaar kunnen zijn. Maar wat nou als het echt gaat gebeuren dat Oasis na 17 jaar weer naar Nederland komt? Godverdomme. Nou, sign me up. Oasis. Hier is Acquiesce op Kink Alternative Rock Radio.

0: dat al gebeuren, ja? Nog niks officieel bevestigd, hè? Even voor de duidelijkheid. Maar een teaser op het Instagram-account van Oasis. Waarin overduidelijk ze hinten naar Amsterdam. Sowieso al veel geruchten over een Europese tour als vervolg op de Live 25 reunietour.
1: Ja,
0: ik zou het fantastisch vinden. Ik zou het echt mega vet vinden als Oasis weer naar Nederland komt na al die jaren. En het bijleggen dus van de grote ruzie. Hoop ik alleen niet dat Ticketmaster weer instort. Dat zou wel vervelend zijn. Goed, dit is de avondshow van Kink. Als er trouwens officieel nieuws is omtrent Oasis en een mogelijke EU-tour, dan hoor je dat natuurlijk op Kink. En lees je dat ook via de Kink-app, dan wel kink.nl. Goed, ik ga even aan het zuurstof. Zometeen hoor je hier Guns N' Roses en Kaiser Chiefs.
2: Kink. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Sokken, la, boeken. Billy. Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmaakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In Rotterdam-West heeft een uitslaande brand gewoed in een appartementencomplex, meldt Rijnmond. Omdat de bron van het vuur lastig te vinden was, kwam er veel brandweer op af. Het begon op het balkon en uit voorzorg moest ook het dak worden opengebroken. 2 kinderen en 2 volwassenen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven in Servië. Duizenden mensen kwamen erop af om afscheid te nemen. Veel Serviërs zien hem nog altijd als een held. Er was een kerkdienst in de hoofdstad Belgrado en daarna werd hij een stukje verderop begraven, naast het graf van zijn dochter. En een opmerkelijk wetsvoorstel in Oekraïne. Een oppositielid wil namelijk porno legaliseren. Dat is nu nog verboden. Met legale porno kan de overheid 25 miljoen per jaar aan belastinggeld verdienen om de oorlogskas te spekken. Veel Oekraïense OnlyFans-modellen hebben de afgelopen jaren het land verlaten uit angst om vervolgd te worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. Kink.

Guns N' Roses. Dit is Kink, je hoorde Welcome to the Jungle. En welkom bij de jungle, die ik dan met alle liefde de avondshow noem. Hallo, ik ben Jim. Ja, ik moet een beetje bijkomen hoor. Ik kreeg eerder vanavond een berichtje van Sebastiaan. Hij zegt, Jim, volgens mij is Oasis aan het hinten naar een concert in Amsterdam. Sowieso is Oasis de laatste tijd heel erg aan het hinten dat er nog iets aangekondigd gaat worden. En ja, weet je, het was vorig jaar ook gewoon heel opvallend. Oasis die naar Groot-Brittannië gaat voor reunieconcerten. Azië een aantal landen aangedaan. Zuid-Amerika, Amerika. Maar Europa is tot dusver overgeslagen. Ze zijn nu heel erg veel mysterieuze, cryptische filmpjes zijn ze aan het posten. De laatste die ze dan vanavond hebben gepost, dat is er eentje die volgens velen overduidelijk hint naar Amsterdam. Ja, als ik de containers zie, want je ziet heel veel containers, het is een soort van haven. Ik moet dan meteen denken aan Rotterdam. Nou goed, als ze maar ergens naar Europa gaan, als ze nog een paar keer gaan optreden, ben ik allang tevreden. Goed, genoeg Oasis gespeculeerd. Laten we vooral wachten op officieel nieuws. Ook al kan dat in mijn enthousiasme soms heel erg moeilijk zijn, maar we kunnen niet anders. Anyway, zodra er dus echt officieel iets is en we hebben wat meer duidelijkheid, dan krijg je dat natuurlijk te horen op Kink. En kan je dat ook lezen via de Kink app, dan wel kink.nl. Zometeen hier in de avondshow. Ja, ik hoop dat je een goed plekje hebt gevonden. Anders moet je even op je ticket kijken. Want de Grolleman Arena gaat zometeen keihard los. Met een nieuwe editie van Strijd om de Titel. En daar heb ik jou bij nodig. En als je denkt, heb je het? Ik bedoel, ik ga wel zitten. Je pakt misschien wel popcorn erbij. Maar als je geen idee hebt waar ik het over heb, wordt zometeen allemaal meer dan duidelijk. Eerst nog Alanis Morissette. You Oughta Know komt er zometeen aan. En dit is Alex Sucks. Dit is Autopilot op jouw Alternative Rock Radio.

0: Alanis Morissette en You Ought to Know in de avondshow. Hey, wacht even hoor. Ja? Zit iedereen goed? Ja? Je zit er klaar voor? Oké. Okay. Lichten uit en spot aan.
1: De strijd om de titel. Twee titanen betreden de ring. Van deze titelverdedigers kan er maar één de winnaar zijn. Eén wedstrijd die beslist wordt door jou. Dit is de strijd om de titel.
0: Welkom, welkom, welkom in de Grolleman Arena. Vanavond wordt hier weer een strijd om de titel gestreden. Eén titel staat dus op het spel. Twee bands hebben een plaat gemaakt met dezelfde titel. Maar wie verdient die riem? Wie verdient de daadwerkelijke titel? Jij bepaalt dat hier in de Grolleman Arena. Dus als je net een paar hapjes popcorn hebt genomen. Zoet, zout, een mix, karamel, zeezout is wat mij betreft allemaal prima. Maar zorg ervoor dat je de Kink-app erbij pakt, want jij bepaalt wie de daadwerkelijke titelverdediger wordt in dit geval. Oké, de ring is geopend en ik zie twee titanen inderdaad nu de ring betreden. Dus laat ik ze aan je voorstellen. De titel in kwestie van vanavond is Man on the Moon. Ja, dat is de titel. Nou, welke twee strijders hebben we?
1: In de blauwe hoek.
0: Dit is een band die al 15 jaar lang niet meer actief is. Maar wat hebben ze een goede discografie. Wat zijn ze legendarisch. En ze zijn vernoemd naar iets wat je gaat krijgen als je bijna slaapt. Ik heb het natuurlijk over And Give It Up for R.E.M.

0: R.E.M. dus staat in de ring voor de strijd om de titel als het gaat om Man on the Moon. Maar er is nog een tegenstander.
1: In de rode hoek.
0: Daar staat namelijk een band die nog niet zo lang bezig zijn. Ze komen uit Ierland. Ze hebben inmiddels al een prachtig album gemaakt. Hebben de afgelopen festivalzomer echt zoveel nieuwe fans hebben ze vergaard. En terecht ook. Dus ik zou zeggen, ogen open en hard applaudisseren voor Kingfisher!

0: En nu is het helemaal aan jou, lieve fans hier in de Golleman Arena. Welke band verdient de titel Man on the Moon? R.E.M. of Kingfisher? Open de Kingcap, laat het mij weten. En dan hoor je de titelverdediger, of eigenlijk de kampioen van Man on the Moon, hoor je dan zometeen. Kingfisher of R.E.M.? Laat het weten via de Kingcap.
1: Let's get ready to rumble!

0: Jazz Dinner Party. En Sinner hoorde je hier in de avondshow.
1: De strijd om de titel.
0: Vanavond wordt de kampioensriem van Man on the Moon uitgedeeld. Dat is een titel. Twee bands strijden om die titel. Twee titelverdedigers, zo zou je ze kunnen noemen. Het gaat tussen R.E.M. en Kingfisher, want die hebben beide een plaat gemaakt met die titel. Maar ja, welke moet het worden? Ik zie her en der, ik zie heen en weer zie je klappen uitgedeeld worden via de Kink App. Ik krijg hier bijvoorbeeld van Peter. Ik krijg binnen R.E.M. Maar ja, ik ben oud. Nou ja, ik vind het sowieso wel een goede klap richting Kingfisher. Maar Ties die roept dan weer Kingfisher via de Kink App. Ilona die gaat voor iets nieuws, dus dat is Kingfisher. Dat is een klap voor R.E.M. Maar Bianca die geeft dan weer een klap aan Kingfisher door keihard R.E.M. uitroepteken via de Kink App te gooien. Oké. Welke titelverdediger wint de titel Man on the Moon? Zometeen hoor je het, naast ook muziek van The President of the United States of America.
2: The greatest band of all time, Peaches. In a few minutes.
0: En ook The Haunted Youth.
3: Kink. Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Zeepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Kun je lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: keiharde, agressieve emotie. Verpakt in 3,5 minuut. En dan met gierende gitaren erbij. Ik vind het heerlijk. The Haunted Youth samen met Max Rai. Je hoorde Deathwish hier op jouw Alternative Rock Radio.
1: De strijd om de titel.
0: En oei, oei, oei, oei, wat is er hard gestreden in de King Cup. En dat allemaal voor de titel Man on the Moon. Twee kandidaten in de ring. Eentje mag zijn vuisten omhoog gooien. Uiteindelijk heeft de jury naar alle klappen gekeken die zijn uitgedeeld. Zijn er punten uitgedeeld. De score is uiteindelijk geworden 7-4. En voor wie? Voor R.E.M. Man on the Moon. In die versie hoor je nu op Kink.

van Youngblood. Zou zomaar kunnen. Het is in ieder geval de beste plaat van 2025, weet je nog? Ach, wat een mooi jaar was dat, 2025, zo lang geleden. Nee, maar jij en de medekinkers hebben in ieder geval dat als de nummer 1 van 2025 bestempeld. Vorig jaar dan althans. Heel erg benieuwd wat het allemaal gaat worden aan het einde van dit jaar, maar dat duurt nog een tijdje allemaal. Hello Heaven Hello. Het prachtige Hello Heaven Hello van Youngblood in de avondshow van Kink. Nu op jouw Alternative Rock Radio. Travis. Een instrument wat we allemaal hebben. Onze keeltjes.

0: Travis op Kink. Ja, waar zou het dan eigenlijk om gaan, hè? Over Sing, Sing, Sing, Sing, Sing. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat deze editie van de avondshow er bijna op zit. Morgen dan ben ik er weer. Vanaf 6 uur uiteraard. Met dan ook de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. De tweede categorie in de Kink Icon Essentials voor de Black Keys. Dan de zoektocht naar het meest ondergewaardeerde nummer. En sowieso de hele week maak je kans op tickets. Maar ik kan je sowieso zeggen dat morgen tussen 6 en 9 uur... ergens daar laat de prijzigheid sowieso van zich horen. En op meerdere momenten morgen. Ik zou zeggen, hou het vooral in de gaten. Check voor meer informatie. Kink.nl en de Kink app deze week. Kaarten voor Kink Presents The Prodigy. Als je dus de prijzigheid hoort. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Onder andere The Offspring en Eddie Vedder. Ik spreek je hopelijk morgen weer. Fijne avond. Doedeloe.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Draken timmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Nog 309.000.
12: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 stuurlijk.
12: Oh, Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug op de A28 bij Nijkerk is er zo slecht aan toe dat de veiligheid niet te garanderen is, zegt Rijkswaterstaat. De A28 blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers van de brug zijn zand en grind weggespoeld. Dat was al zo, maar het is nu zo hard gegaan dat er snel ingegrepen moet worden. De Duitse klimaatactivist, die wordt gezocht voor het plegen van zeker 2 aanslagen bij Duitse elektriciteitsstations, wil dat misschien ook in Nederland doen, meldt een Duitse krant. Bij forensisch onderzoek werd een lijstje gevonden met mogelijke doelwitten en daar staat ook Doetinchem op. In Overasselt zijn vandaag opnieuw vuurwapens gevonden. De politie wil niks zeggen over de wapens of de plekken waar ze zijn gevonden. Ze verwachten ook de komende dagen nog bezig te zijn met het uitkammen van het dorp. In totaal zijn 35 mensen aangehouden voor de schietpartij van vorige week. En Cambuur laat vanaf dit weekend weer uitsupporters toe bij hun wedstrijden. Wel zijn er netten geplaatst rond het uitvak. De afgelopen 2 weken waren uitsupporters niet welkom nadat supporters van Feyenoord vuurwerk in het thuisvak gooiden. 7 mensen raakten gewond. Cambuur speelt zaterdag tegen NEC. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
9: Kink.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug van de A28 bij Nijkerk is dicht omdat er zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat was al bekend en zou in november worden aangepakt. Maar het is nu zo erg dat de veiligheid van de brug niet meer te garanderen is. De brug blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Een stukje verderop in Nijkerk is een wielrenner overleden na een aanrijding met een auto, meldt Omroep Gelderland. De politie denkt dat de automobilist voor iets moest uitwijken en daarbij de wielrenner schepte. De automobilist was niet onder invloed van alcohol of drugs. Als het aan de Franse president Macron ligt, mogen kinderen onder de 15 straks in heel Europa niet meer op social media. Daarover heeft hij een brief aan EU-voorzitter von der Leyen geschreven. Macron probeerde eerder in eigen land al social media voor kinderen te verbieden, maar die wet moest aangepast worden omdat die tegen de grondwet is. En toeristen die vandaag de Eiffeltoren wilden bezoeken, stonden voor een dichte deur. Het personeel is boos op hun werkgever. Een groep orthodoxe hindoes wilde alleen door mannelijk personeel worden geholpen, waarop alle vrouwelijke medewerkers werden weggestuurd. De burgemeester van Parijs steunt het stakende personeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
9: Kink.

0: een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: King.

0: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in het oosten van Nijmegen moeten binnenblijven omdat er schoten zijn gehoord, schrijft de Gelderlander. Sommige mensen zeggen dat het klonk als een mitrailleur. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er ook echt is geschoten. Toch nemen ze deze melding erg serieus na het geweld in Overasselt, dichtbij Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikt, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website en daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten in bezit. Het belangrijkste vliegveld van Indonesië in Jakarta is weer open. En dat geldt ook voor 4 andere vliegvelden in de omgeving van het eiland Java. De vliegvelden waren dagenlang dicht door de as van een vulkaanuitbarsting. Daardoor was het te gevaarlijk om te vliegen. En duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen het radicaalrechtse AfD. Zij sleepten bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt bijna de helft van de stemmen binnen. Onder de demonstranten waren onder meer linkse politici. Het protest verliep zonder grote problemen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18.
7: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
0: Albert Heijn. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: King.

0: King Rock Radio. 12 uur. King. ANP Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het oosten van Nijmegen hebben mensen schoten gehoord, maar de politie kan geen bewijs vinden dat er is geschoten. De eerste melding werd rond 9 uur gedaan en 2 uur later was er nog niks gevonden. De politie is extra alert op dit soort meldingen na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug en dat probleem is groter dan verwacht. Daarom kan er niet meer worden gewacht tot november, wanneer het eigenlijk zou worden opgelost. Er is acuut gevaar en daarom mag er niemand meer overheen tot de brug weer veilig is. Een hoge baas van het OM in Oekraïne is opgestapt nadat de politie een inval deed in zijn kantoor wegens corruptie. Vanaf zijn afdeling zouden illegale bedrijven worden aangestuurd en er zouden miljoenen zijn witgewassen. Een topmedewerker zou daarin een belangrijke rol spelen. Volgens de baas van het OM is er niks van waar. En een topwetenschapper van het bedrijf achter ChatGPT hoopt dat de ontwikkeling van AI wat langzamer gaat. Hij is bang dat niemand is voorbereid op hoe snel kunstmatige intelligentie aan het groeien is. Meerdere AI-bedrijven, waaronder dat van hem, hackten de afgelopen tijd per ongeluk andere organisaties. Het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een groep mensen onder wie gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst, schrijft Trouw. Die worden beschuldigd van het bewust achterhouden van informatie in digitale datakluizen waar niemand bij kon. Er werden wel excuses gemaakt, maar dat vinden ze niet genoeg. De politie in Nijmegen heeft geen bewijs gevonden dat er is geschoten in het oosten van de stad. Mensen hoorden iets dat volgens de Gelderlander leek op mitrailleurschoten, maar er werd niks gevonden. De politie nam de melding erg serieus na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Daarmee moeten onderzoekers duidelijkheid krijgen over wat er misging. Nadat het vliegtuig doorschoot, raakten het meerdere auto's. 5 mensen overleefden dat niet en 5 mensen raakten zwaar gewond. En de oud-baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is op een vliegveld bij Lissabon betrapt met een jachtgeweer. Dat had hij bij zich voor een wedstrijd kleiduiven schieten. Maar hij had niet de juiste papieren bij zich en het wapen is in beslag genomen. 4 jaar geleden werd Ecclestone ook al eens betrapt met een vuurwapen in Brazilië. Het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer is boos dat er wordt getreuzeld met de wet die gezichtsbedekking bij demonstraties verbiedt, schrijft de Telegraaf. Justitieminister Van Wil en minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap en ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van een telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in Indonesië is weer open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8 vliegvelden dicht omdat er niet gevlogen kon worden door een aswolk. Bijna 3000 vluchten moesten uitwijken. En in bijna heel Duitsland zijn protestacties geweest tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij won de verkiezingen van de deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht, maar behaalde net geen absolute meerderheid. Ze willen onder meer de banden met Rusland aanhalen. Op de demonstraties